0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Hallo, lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Die dag merkte Roodkapje dat de draak erg chagrijnig was.
1: Sprookjes brengen in het bos.
2: Oh, nee! Daar gaan we weer. 1, 2, 3, 4, 5... Wat doe jij hier?
1: Ik hoorde u grommen en ik vroeg me af wat er was.
2: Ach, dat zal ik je vertellen. Ik maakte net een heerlijk vliegtochtje boven het Sprookjesmeer... toen ik bijna tegen de Fakir aanbotste.
1: Oh.
2: Ik kon hem nog net ontwijken... maar daardoor schoot wel de deksel van mijn schatkist open. Er vielen weet ik veel hoeveel dukaten in het meer. En die krijg ik natuurlijk nooit meer terug.
1: Wat erg voor u. Kan ik u misschien helpen?
2: En wat wil je ervoor terug?
1: Niets. Ik vind het veel te leuk om mensen te helpen. En draken. En soms ook geitjes. En heel soms de ruis. Maar dan alleen...
2: Ik snap het al. Oh. Je helpt graag. Nou, als je me echt wilt helpen... zorg dan maar dat mijn schatkist weer vol komt. Hier.
1: Oh, die is wel heel erg leeg. Ik geloof niet dat ik zoveel mijn spaarpot
2: heb. Dat dacht ik wel. Nou, laat me dan maar gewoon met rust, ja?
0: Die arme Roodkapje. Ze wilde de draak graag helpen. Maar ze wist niet hoe ze de schatkist weer vol met dukaten moest krijgen.
3: Hé, Roodkapje. Moet je eens kijken wat ik hier heb.
1: Oh, een dukaat. Hoe kom je daaraan?
3: Gekregen van de ezel, omdat ik hem achter zijn oren heb gekrabbeld.
1: Maar natuurlijk, de ezel. Dank je wel, klein duimpje. Ga de draak dukaten brengen voor...
4: Dus jij wil wat van mijn dukaten? Nou, dat vind ik best, maar daar moet je wel wat voor doen.
2: Oh. Goed, als mijn schatkist maar weer volkomt.
4: Ja, niet zo snel, hè. Haal eerst maar eens wat verse distels voor me. Ik heb gehoord dat er bij de put van vrouw Holle hele lekkere staan.
2: Ja. Ik ben al onderweg.
0: De draak vloog naar de put van vrouw Holle. En het duurde niet lang voordat hij weer terug was.
2: En?
4: Niet slecht. Zeker niet slecht. Hier, voor de moeite.
2: Wat? 1 dukaat? Wat heb ik daar nou aan?
4: Nou, graag of niet hoor. Alle beetjes helpen. Ja. Het is maar een lolletje. Wat moet ik anders? Ik kan geen kant op. Dan ga jij een beetje zeuren over je dukaten. Terwijl jij kan gaan en staan waar je wil. Ja. Ik zou die hele schatkist vullen. Als ik ook eens een keer zo vrij als een vogeltje rond kon vliegen over het Sprookjesbos.
1: Maar dat is een geweldig idee.
4: Ja. Een fantastisch idee. Ja, maar ik sta hier vast op die sokkel. En alleen de heks die kan maar... Hè? Wat is dat?
2: En? Wat zeg je hiervan?
4: Geweldig! Ja. Hey, langnek. Koud, hè, hierboven.
5: Ik geloof toch echt dat ik ze zie vliegen.
0: De draak maakte een lange rondvlucht over het Sprookjesbos. En de ezel keek zijn ogen uit.
4: Nou, oh zo. jongens, dank je wel hoor. Dit is echt het mooiste cadeau dat ik ooit gekregen heb. Nou, zet die schatkist maar neer. Maar ik waarschuw je, het kan wel even duren. Ja.
1: En? Heeft u alles weer terug?
2: Ha, ik heb nu zelfs 1 dukaat meer dan eerst. Hier, die mag jij hebben. Omdat je me zo goed geholpen hebt.
1: Oh, nou, dank u wel hoor. Maar die hoef ik niet.
2: Wat? Wil je dan geen beloning?
1: U bent weer blij. Dat is voor mij beloning genoeg. Het is zo fijn iemand te helpen. Het is zo fijn.
0: Zo zie je maar weer. Als je iemand helpt, dan kan die ander jou misschien ook wel eens een keer helpen. Dat doet me trouwens denken aan... Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

Het is de achtbaan van Lilo en Stitch, de Hawaiian Roller Coaster Ride. En dat komt heel goed uit, want deze week spelen wij het attractiepark Ticket Alarm. Hoor je dat vandaag ergens op de radio? Dan moet je meteen eventjes appen of mailen naar de studio. En ik zou even de website checken, hallokidsradio.nl, wat je precies kan winnen. Deze week zijn dat in ieder geval tickets voor Toverland. En hoor je dus dat alarm, dan moet je meteen even reageren, want dan maak je kans.

0: Ja, vroeger had je BFF en toen was het Bestie. Nou ja, Best Friends kan natuurlijk ook.
1: De platenkast van Arnoud.
0: Jorde Unity bij Hallo Kids Radio. En daarmee zitten wij in de platenkast. Het is dinsdagochtend en in Nijmegen gaat vandaag de Vierdaagse officieel van start. Nou, goed wandelweer volgens mij, is niet te heet. En een van onze luisteraars, Rosalie, die loopt mee. Ja, ik vind het hartstikke cool. Die loopt mee vanaf vandaag natuurlijk nog de 30 kilometer. En de eerste dag vandaag gaat over Bemmel en Elst. Ja, dat is een beetje het gebied vanuit Nijmegen als je gaat lopen. En het leuke is, ik ga ze volgen. Ja, ik ga niet meelopen, maar ik ga kijken of ze ergens in een van die dorpjes kan zien. Nou, daarover gesproken, de platenkast, liedjes over lopen. Ik heb er weer eentje klaarstaan. Dit is een liedje uit 1986. Dat is precies 40 jaar oud. En gaat het over lopen? Ja, een beetje wel. We hadden gisteren al het liedje Walk Like a Dinosaur. Nou, nu gaat het iets anders. Nu is het Walk Like an Egyptian. Dus loop als iemand uit Egypte. Nou, dit zijn de Bengals. Ja, dat kan ik nu niet voordoen op de radio. Maar luister mee naar deze hele grote hit van de Bengals.

0: tuned op Hallo Kids Radio. Ja, het is vandaag alweer maandag. Dat betekent, het is niet waar. Het is vandaag dinsdag. En dat betekent weer een lekkere nieuwe vakantiedag. Want ja, iedereen heeft inmiddels vrij. Dus ja, ik snap dat je misschien heel snel hetzelfde hebt als ik. Dat je dan op een gegeven moment niet meer weet. Ja, wat voor dag is het ook alweer vandaag? Ja, wat was het ook alweer? Het is dus dinsdag.
1: Ja, je hebt even uitgeslapen gisteren. En dan begint je week nu pas eigenlijk. Dus dan, dan loop je de hele dag achter eigenlijk.
0: Ja. Maar goed, het is dus vandaag dinsdag 21 juli. En deze week, Arnoud, gaan wij iets heel leuks doen. Sterker nog, niet alleen deze week, maar 4 weken lang gaan we dat doen. En dat is een speciaal alarm. En dat heeft alles te maken met dingetjes die je kunt winnen.
1: Zeker, we hebben 4 weken lang op de radio het attractiepark ticketalarm. Mm. Ticketalarm. En dat betekent dat je dus elke week, als je het alarm op de radio hoort, mee kunt doen. Ja. En dan win je bijvoorbeeld deze week tickets voor attractiepark Toverland.
0: Ja, en dat is alleen maar als je dat alarm hoort. Dus wat Arnoud net deed, dat is dus niet het echte alarm, jongens. Hè? Dat ze wel even goed doen erbij te zeggen. Het alarm, dat hoor je op elk moment van de dag. Is niet alleen namelijk in de ochtendshow. Maar op elk moment van de dag kan je dat horen. En zodra je dat hoort, dat de attractiepark alarm. Ja, dan moet je dat even insturen via de Hallo Kids radiotelefoon, via de mail of via het prijsvraagformulier. Want dan maak je dus kans. En ik kan je verklappen, ja, die tickets voor Toverland, ja, die zijn best wel duur. Dus ik snap dat papa en mama nu zitten te denken, oh, maar wacht even, daar willen wij wel naartoe. Gratis en voor niks.
1: Zeker. En waarom doen we dat nu? Nou ja, kijk, iedereen slaapt nu lekker een beetje uit. Ja. Het is vakantietijd en dan hoef je niet per se al vroeg in de ochtend om 6:55 klaar te zitten. Maar dit kan inderdaad om 9:50 op de radio zijn. Het kan ook om 11:55, om 14:50, 14:45. Nou ja, de hele dag door. Het enige wat belangrijk is dat als je dat attractiepark ticketalarm hoort, dat je meteen even een appje of een mailtje stuurt.
0: Ja, dat is het allerbelangrijkste. Dus we gaan gewoon weer door met de uitzending. Want het kan zomaar zijn dat het straks een keer voorbij komt.

0: 350 jaar geleden speelden koningen en koninginnen spellen in de tuin van Paleis het Loo. Nu ben jij aan de beurt. Speuren, spelen, knutselen en kijken naar de nieuwe shows. Wil jij ook terug in de tijd? Kom naar de Prinsen en Prinsessendagen. Elke dinsdag, woensdag en donderdag van 21 juli tot en met 20 augustus op Paleis het Loo.
1: Zin in een stoer avontuur deze zomervakantie? Kom naar Dinoland Zwolle. Klim, speel, graaf en ontdek tussen meer dan 100 dinosaurussen. Ga zelf op expeditie in een wereld vol dino's en beleef samen een dag vol plezier. Plan je avontuur op dinoland.nl. Dinoland Zwolle, dat is leuk.
2: Bobbejaanland bestaat 65 jaar en dat vieren we samen met jou. Beleef een avontuurlijk dagje uit, vol spanning en de typische Belgische gezelligheid. Ontdek meer dan 40 attracties voor de hele familie in een groene omgeving. Vlieg aan topsnelheden voorbij op een van de 8 achtbanen of geniet rustig van het uitzicht in het Reuzenrad. Beleef een hoedvol avontuur in Bobbejaanland, net over de grens. Voordelige tickets op bobbejaanland.be. Deze zomer barst het feest voor de 65ste verjaardag van Bobbejaanland echt los. Geniet van meer dan 40 attracties, muzikaal entertainment en de vrolijke Nickelodeon parade. En dat alles in een groene omgeving. Beleef een hoedvol avontuur in Bobbejaanland, net over de grens. Voordelige tickets op bobbejaanland.be.
3: De leukste uitjesverkiezing is weer begonnen. Welk uitje vind jij echt super gaaf? Een dierentuin, een attractiepark of misschien wel een museum? Stem op jouw favoriet. Met jouw stem zorg je er niet alleen voor dat jouw favoriete uitje misschien wel wint, maar je maakt ook kans op een jaar lang dagjes weg, ter waarde van wel 500 euro.
4: Wauw!
3: Dus stem nu op jouw favoriete uitje via leukste-uitjesverkiezing.nl.
5: Dit is Hallo Kids Radio.
6: Hallo Kids Radio.

0: kidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio, met nu de ochtendshow.
1: Hallo Kids Radio.
2: Arnoud en Mayoni in de ochtend.
3: Hey.

0: Kids Radio. In de ochtend.
1: Opstaan! Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnoud en DJ Mayoni.
2: Het is 7:07. Een hele goede morgen. Dit is de ochtendshow midden in de vakantie met Arnoud en ik en DJ Mayoni.
0: Ja, inderdaad allemaal een hele goede morgen. Het is vandaag natuurlijk vroeg en als je naar buiten gaat is het nog best wel koud.
2: Ja, nou ja, over naar buiten gaan gesproken. De Vierdaagse, die is zojuist officieel begonnen. Wij waren al in Nijmegen in het weekend tijdens de Vierdaagse feesten. En een van onze luisteraars, Rosalie, die loopt mee. Sterker nog, ik heb jou het plaatje al even gestuurd. Die is net, ik kan live meekijken met de live tracker.
0: Oh, kijk aan.
2: Die is net 4 minuten en 20 seconden op pad.
0: Aha.
2: Met een gemiddelde snelheid van 4,48 kilometer per uur. En die is op weg. En het leuke is, je kan het dus helemaal live volgen. Die lopen nu vanaf de start, vanaf het centrum van Nijmegen. Precies langs de plek waar wij stonden in dit afgelopen weekend.
0: Oh, kijk aan, kijk aan. Oh, dan hadden we ook even kunnen zwaaien natuurlijk, ja.
2: Ja, nou, ik zit in mijn thuisstudio vandaag. Dat is niet voor niks, want de route vandaag tijdens de Vierdaagse die gaat via Bemmel langs Elst en dan naar Arnhem. En daar word ik natuurlijk in de buurt. Dus ik ga straks proberen om ze ergens langs de route even toe te zwaaien.
0: Oh, dat is wel leuk.
2: Dan ga ik weer zeggen, hup, hup, hup, doe je best.
0: Ja, want nou, de studio is in Kaatshevel. Daar moeten ze wel heel erg om voor omlopen, willen ze daar in de buurt komen.
2: Dat is waar. Nou, had papa Ron, die had mij al gevraagd, waar kunnen we je ongeveer verwachten? Ja. Ik heb geen idee, ik heb dit nog nooit eerder gedaan. En volgens mij zijn ze niet de enige die lopen. Er zijn een heleboel mensen die meelopen natuurlijk.
0: Ja, maar het zou wel heel stom zijn als je ze nou net mist, hè? Dan
2: precies,
0: zijn ze bij jou in de buurt en dan is het... Ja, nee, maar daar waren we een uur geleden. Ja.
2: Nou, je kan het allemaal live volgen. Jongens, Rosalie en Ron, heel veel succes met lopen. We houden het in de gaten. En wie weet kunnen we ze van de week nog eventjes spreken in de ochtendshow.
0: Ja, dat zou wel leuk zijn om even te horen. Hè? Hoe zit het met de blaren, met het vroege opstaan? Want ja, kijk, iedereen heeft vakantie. Maar als je meedoet met de Vierdaagse, dan moet je wel echt vroeg opstaan, hoor.
2: Ja, ja.

0: Salavi, baby.
1: Dat is de allernieuwste van Kris Kross Amsterdam hier op Hallo Kids Radio. Ja, en het is wel leuk hoor, want ik vind het wel lekker zomers klinken. Ook al is het nu nog een beetje koud buiten. Ja.
2: Nou, ja, nee, maar gisteren was het ook lekker weer. Zonnetje erbij en vandaag wordt het ook weer een goede dag. Zeker om te wandelen, maar ook om andere leuke dingen te doen in de vakantie. Mm-hmm. Joh, beter dan dat het 40 graden is.
1: Ja, absoluut.
3: Goedemorgen DJ Arnold en DJ Mayoni. Wij zijn wakker. Hebben jullie een ontbijttip voor ons?
4: Ja, nou, dat werd ook eens tijd.
1: Ja, ik heb een lekkere ontbijttip die we vandaag in de oven gaan stoppen. Omdat, ja, ik dacht toch, het is niet al te warm buiten. En dan kunnen we wel een tip geven op de radio met ijsjes. Maar dit is toch eigenlijk ietsje handiger. En wat gaan we maken? Nou, misschien ken je wel de appel crumble. Die ken je misschien wel, heb je wel eens ooit gehad. Maar we gaan nu eigenlijk een versie maken die net een klein beetje anders is. Want daar zitten namelijk ook blauwe besjes bij.
2: Oh.
1: Ik was namelijk bij mijn ouders op bezoek. Want ja, die wonen vlakbij de plek waar de Vierdaagse is. En toen heb ik daar met mijn moeder samen allemaal lekkere blauwe besjes geplukt. Dan ben je stiekem wel even lang bezig trouwens. Dat zijn grote velden. En zo, we hadden bijna een emmer van 5 kilo. Moet je nagaan. En die blauwe besjes, die kan je natuurlijk in yoghurt stoppen. Of over je pannenkoek heen doen. Maar je kan er dus ook een lekkere crumble mee maken. En dan heb je dus appel met blauwe besjes. Nou, wat heb je er allemaal voor nodig? Lijkt me logisch. Blauwe bessen. Ja, heel goed. Je hebt appel nodig. Je hebt nodig een beetje havermout. Je hebt nodig Griekse yoghurt en een beetje honing. En om te zorgen dat het wat beter aan elkaar blijft plakken, heb je ook een beetje meel nodig. En in dit recept gebruiken ze amandelmeel. Je kan ook wat ander meel gebruiken, maar amandelmeel, ja, ik moet eerlijk toegeven, ik heb het wel eens gehad. Ik vind dit wel lekkerder erbij passen, omdat het een beetje matcht met de smaak van havermout. Nou, als je dat allemaal op de keukentafel hebt gelegd, dan ga je beginnen. Eerst de appel even snijden. En als de schil goed genoeg is, dan mag je die er natuurlijk gewoon aan laten zitten, want daar zitten heel veel vitamintjes in, maar dan moet je hem wel goed wassen van tevoren. Nou, ondertussen was je ook eventjes de blauwe besjes. En dat doe je alvast in een grote kom. Dus de gesneden stukjes appel en de blauwe besjes, die hoef je dus niet door midden te snijden, want ja, die zijn al niet zo heel groot. Nou, als je dat gedaan hebt, dan doe je daar een flinke grote lepel. Of nou ja, eigenlijk moet je meer zo'n kommetje gebruiken. Ik weet niet hoe dat heet, maar daar zit dan een bepaalde hoeveelheid gram in. Doe je de havermout mee scheppen. Dat doe je dan vervolgens ook in de kom. En de amandelmeel gaat erbij. Nou, dan ga je alles goed door elkaar husselen. Als alles door elkaar gehusteld is, dan pas doe je de honing erbij. En ja, het klinkt misschien heel gek, maar je doet er eigenlijk veel meer honing bij dan dat je normaal gesproken zou doen. Want het moet wel een beetje goed aan elkaar blijven plakken. Nou, als je dit allemaal gedaan hebt, dan pak je een grote bak. Of een ovenschaal ook wel, hè, waar je een beetje bakpapier in doet. Nou, daar leg je alles in. Dus het hele, ja, er zit eigenlijk geen beslag in. Want normaal gesproken is beslag natuurlijk waterig. Maar dat is dit in dit geval niet. Ik denk dat we het beter deeg kunnen noemen. Dat deeg doe je allemaal in die kom. Dat gaat de oven in voor ongeveer 20 minuutjes. En goed opletten dat je wel in de buurt blijft van de oven. Want die bovenkant kan natuurlijk behoorlijk bruin worden. En je wil niet dat het gaat verbranden. En als dat klaar is, dan heb je een hele lekkere blauwbessen appel crumble. En dat kan je bijvoorbeeld eten met een beetje yoghurt erbij.

0: 3 met Luca Luna op Hallo Kids Radio. Arnoud, jij had nieuws over een bekende artiest.
1: Ja, nou niet dat K3 bekend is natuurlijk. Nee, maar we gaan even naar een van de grootste Amerikaanse supersterren. Die trouwens niet heeft opgetreden tijdens de finale van het WK voetbal. Daar hebben we het nog helemaal niet over gehad. Wie daar wel waren, dat waren Madonna. En BTS, was allemaal playback trouwens, dus dat heb je niet veel aan gemist.
0: Justin Bieber heeft wel live gezongen hoor.
1: Ja, dat wilde ik net gaan vertellen. Ja. Dat was de enige die live zong. Maar die had een gitaar op zijn nek, maar daar speelde die dan weer niet live op. Want die was ook niet in beeld. Dus ja, het was een hele toestand. Ze hadden het ook beter niet kunnen doen, zeg maar. Maar wie er dus niet was, dat had je wel kunnen verwachten. Maar die was er niet. Dat was Ariana Grande, een van de grootste sterren uit Amerika natuurlijk. Mm-hmm. En die komt volgende week met nieuwe liedjes.
0: Hoe weet jij dat?
1: Nou ja, jou weet ik dat. Dat weet ik toevallig.
0: Heb jij toevallig een lijntje? Heb je daar aan een telefoon gehad?
1: Nou nee, het is niet dat ik haar telefoonnummer heb.
0: Oh, ja, had gekund toch?
1: Fans die moesten 2 jaar wachten. Maar volgende week, 31 juli, dat is over precies 10 dagen. Dan is het zover. Ja, zo 1,5 week. Dan komt ze dus met een nieuw album.
0: Aha. En hebben we al iets van een tipje van de sluier of iets? Want ja, nu zegt het natuurlijk nog niet zoveel.
1: Nee. Nou ja, goed. 10 dagen wachten is niet zo erg. Soms hebben we ook wel eens een aankondiging voor een nieuwe film. En dan
0: ja, dat is waar.
1: Een nieuwe film, wat dan ook. En de Minions, Toy Story, wat dan ook. En dan, wanneer komt die uit? Over 3 jaar.
0: Ja, ik ben benieuwd voor Ariana Grande. Ik bedoel, ze heeft het hartstikke druk gehad natuurlijk met die film van de laatste paar jaren. The Wicked. Maar dat is inmiddels helemaal klaar.
1: Dat is zo. Dus nou ja, even afwachten welke kant het uitgaat. Misschien een hele andere sound. Maar ik was even benieuwd. Wat is nou jouw favoriete liedje van Ariana Grande?
0: Ik moet heel eerlijk toegeven. Ik heb in het systeem moeten opzoeken welke liedjes ook alweer van haar waren.
1: Wat even, in het systeem. Dat is een beetje een gek woord.
0: Ja.
1: Je bedoelt in de grote muziekcomputer van
0: ja, dat. Ja. Maar goed. Dus daarom zeg ik. Ik zou niet zo 1, 2, 3 een liedje kunnen noemen. Totdat ik ging kijken, dacht ik, die ken ik wel. Oh, die ken ik ook wel. Ze heeft heel bekend een kerstliedje bijvoorbeeld.

zie de zon in de blauwe lucht. Een muis is niet goed ingeplukt. Kijk die vogels, een hele zwerm. Nee, je hoeft niet bang te zijn voor vogelpoep. Het is maar een computerscherm.

0: En niemand houdt me tegen, ook al kom ik daar tekort. Ik ga buitenspelen, buitenspelen, buitenspelen.
1: Beter buitenspelen, al ligt een pijp stelen.
0: Ik kom zuurstof tekort.

0: Nou, ik denk dat je dat vast en zeker heel veel gaat doen. Lekker buiten spelen tijdens je vakantie. Want de zomervakantie is inmiddels overal begonnen. Het midden van Nederland was vorige week als laatste aan de beurt. En inmiddels is er dus lekker overal vakantie. En als je dan vakantie hebt, kan het zomaar zijn dat je toevallig daarin jarig bent.
1: Volgens mij is er hier iemand...
0: Want ik weet bijvoorbeeld dat er vandaag ook weer jarige Joppen bij ons op de verjaardagskalender staan. Sterker nog, een jarige Joppen die al heel lang naar ons luistert, was al super vroeg wakker. Dus ik ga eens even kijken of we die jarige Joppen kunnen bellen. Is wel leuk natuurlijk, hè? Om eens even te horen. Goh, lekker in de vakantie. Heb je al cadeautjes gehad? Heb je misschien al een stukje taart gehad? Ook al is het nog vroeg.
2: Hallo, Nikita.
0: Hallo, goedemorgen Nikita. Goedemorgen met Arnett en Mayoni van de radio.
2: Goedemorgen.
0: Hallo, zeg Nikita. Voel je je al een beetje jarig?
2: Ja.
0: Oh, gelukkig. Hoe vroeg stond de wekker vanochtend?
2: Oh, ik moest om 6 uur opstaan, want ik moet zo meteen naar werk.
0: Oh, je moet gewoon gaan werken. Oh, joh, op je verjaardag. Heb je geen vrijgevraagd?
2: Ja. Wat zei u?
0: Heb je geen vrijgevraagd?
2: Nee, morgen ben ik vrij.
0: Oh, dat is ook leuk. Dan doe je gewoon even gewoon de dag daarna lekker je verjaardag vieren. Zeg maar, Nikita, ga je dan bijvoorbeeld wel... op je verjaardag bij het werk dan het een beetje vieren?
2: Ja, ik ga trakteren.
0: Oh, kijk, dat is ook leuk. Wat ga je meenemen?
2: Chips.
0: Oh, lekker. Ja, dan chips.
2: Chips.
0: Is altijd goed inderdaad om te trakteren op je verjaardag. Zeg maar Nikita, dan moet je straks natuurlijk naar je werk toe. Maar heb je dan wel nog cadeautjes gehad? Of was daar geen tijd voor?
2: Ik heb nog geen cadeautjes gehad.
0: Maar wanneer krijg je die dan?
2: Ja, morgen en zaterdag. Want morgen vier ik het op de groep waar ik woon.
0: Ja.
2: En zaterdag vier ik het bij mijn moeder.
0: Oh, dus je hebt nog hartstikke veel cadeautjes te goed. Aha. Want dan moeten we eigenlijk gewoon even doen alsof je morgen jarig bent. Want Nikita, hoe zit dat dan morgen? Wat ga je dan nog meer doen dan alleen je cadeautjes uitpakken op je verjaardagfeestje?
2: Nou, mijn moeder die komt ook langs en we gaan samen. Ik en mijn moeder gaan ook samen uit eten.
0: Oh, lekker. Oh, en wat heb je uitgekozen? Wat ga je eten?
2: Sushi.
0: Ach, lekker. Oh, dat horen we steeds vaker op de radio. Sushi. Ja, is hartstikke lekker natuurlijk om te eten. Vooral met je verjaardag. Zeg maar, Nikita, heb jij het heel erg druk volgens mij deze week als ik dat zo hoor?
2: Ja.
0: Maar je hebt er wel zin in, toch?
2: Ja.
0: Oh, gelukkig. Ja, nee, dat is wel de bedoeling natuurlijk. Je bent maar 1 keer per jaar jarig. Dus Nikita, ook al moet je vandaag werken en ga je morgen eigenlijk pas echt je verjaardag vieren, willen wij natuurlijk met Hallo Kids Radio vandaag je alvast even in het zonnetje zetten. Dus ik ga speciaal voor je zingen met alle andere luisteraars natuurlijk erbij. Lang zal ze leven, omdat je vandaag jarig bent. Komt hier!

0: Ja, ja. Hiep, hiep, hiep.
1: Iedereen die vandaag jarig is, van harte gefeliciteerd. En natuurlijk Nikita aan de telefoon. Nikita, ik wens jou vandaag heel veel plezier. Maar natuurlijk ook morgen. En ook nog in het weekend met je vieren van je verjaardag.
2: Dank u wel.
1: Graag gedaan. Tot de volgende.

Dat liedje was van de film van Lilo en Stitch. En ik had net Jaagje op en Nikita aan de telefoon. En die wilde heel graag dit liedje horen. Dus Nikita, ik hoop dat je lekker hebt meegezongen op je verjaardag. Want ja, je bent tenslotte maar één keer per jaar jarig. Hè? En voordat je het weet, moet je weer keilang wachten voordat je weer opnieuw aan de beurt bent. Dus zit je toevallig te luisteren en denk je, ja, maar ik ben binnenkort ook jarig. Ik zou graag wel gebeld willen worden op mijn verjaardag. Dan kan dat natuurlijk. Stuur dat wat in via de Hallo Kids radiotelefoon, de mail of via de website. Zie je namelijk een hele grote knop waarop staat jarig. En dan kunnen we je ook gaan bellen op je verjaardag. Zo hebben wij bijvoorbeeld afgelopen weekend verschillende luisteraars gesproken in Nijmegen. Waaronder Joris en Lotte. En toen vertelde Joris per toeval dat hij woensdag jarig is. En toen zei ik, ja maar Joris, je staat bij ons helemaal niet op de verjaardagskalender. Moeten we even gaan regelen. Dus heb ik inmiddels met de papa van Joris geregeld dat we Joris morgenochtend wakker kunnen bellen. Want ja, zijn ouders gaan ook meelopen met de vierdaagse.

0: koffie. Weet je waar ik zin in heb?
1: Nou?
0: De zomer.
1: Nou, ik in een ijsje.
2: Titus en Fien met dat lekkere zomerse liedje op Hallo Kids Radio. Sterker nog, we blijven nog even bij de zomer, want ik heb een verzoekje binnengekregen. Even kijken, ik pak het berichtje er eventjes bij. Het is namelijk een berichtje wat ik heb binnengekregen via de Hallo Kids Radio telefoon. Daar kan je natuurlijk altijd berichtjes naartoe sturen, zodat ik ze kan voorlezen. Of, ja, dat kan natuurlijk ook, hè, dat je iets inspreekt, zodat ik het kan laten horen. Maar ik heb een berichtje binnengekregen van Senna. Senna is 9 jaar oud en die gaat deze week op vakantie. Ze gaan voor het eerst namelijk op vakantie naar het buitenland. En ze vindt het best wel heel erg spannend, maar ze kan al een beetje Engels. Alleen, ja, die autorit, daar heeft ze niet zoveel zin in. Dus ze heeft al met mama afgesproken dat ze naar de radiozender mag blijven luisteren in de auto. Kijk, dat vind ik toch gezellig, Senna, om te horen dat je ons als het ware mee kan nemen op vakantie. Want inderdaad, overal waar internet is, zijn wij. Dus je kan gewoon het op je telefoon of op je tablet of op de internetradio in de auto. Je kunt het allemaal aanzetten. En daarom, kijk, ze gaan nog niet vandaag op vakantie. Pas halverwege de week, als ik het zo begrijp in het berichtje. Maar daarom wil ze graag een verzoekje aanvragen. Want haar favoriete liedje op dit moment is het nieuwste liedje van K3. De zomer van Oya Lele. Dus Senna, ik hoop dat je een hele leuke vakantie hebt met lekker weer. En dat je dan een beetje hetzelfde gevoel hebt als bij dat liedje van K3. Want dat klinkt wel alsof het hartstikke lekker warm wordt. Dat fluitje er zo bij en zo, ja.

0: speciaal voor Senna dus op Hallo Kids Radio K3.
1: De platenkast van Arnoud.
0: Ik wilde per ongeluk bijna zeggen Kinderen voor Kinderen, maar dat is toch echt heel wat anders.
2: Dat is een andere groep en die bestaan nog veel langer dan, dan K3 natuurlijk. Hè. Hey, we zitten inmiddels midden in de platenkast en deze week hebben we het over de Nijmeegse Vierdaagse. Yep. Daar worden door heel veel mensen hele afstanden gelopen.
0: Ja.
2: En, nou, volgens mij prima wandelweer. Het is een beetje fris, maar dat is beter dan dat het zo super heet is.
0: Ja, maar goed, het is nog vroeg, hè?
2: Nee, maar het wordt vandaag, het is prima weer. Dus dat komt helemaal goed. Vorig jaar was het, toen was het heter.
0: Ja,
2: dus,
0: dat is waar, dat klopt. Ja.
2: Nou, liedjes in de platenkast hebben daar van alles mee te maken. Liedjes over lopen en toen dacht ik, oh ja, Billy Dans, Lopen over Water. Die moet ik ook nog even draaien ergens van de week. Maar we gaan nu eerst naar een hele beroemde band uit Engeland. Namelijk Dire Straits.
0: Aha.
2: En je mag niet zeggen, zeker voor de fans niet, je mag niet zeggen de Dire Straits. Nee, ze heten Dire Straits.
0: Geen idee of dat inderdaad heel veel uitmaakt. Want uiteindelijk gaat het om de liedjes, toch?
2: Nee, dat weet ik, maar dat is, nou goed, maakt niet uit. Ze hebben heel veel grote hits gehad. Dit is een liedje uit 1985. En ik weet nog, er zat een hele leuke clip bij met allemaal sportfragmenten.
0: Oh.
2: En het is een heel vrolijk, optimistisch nummer. Het heet The Walk of Life, dus de loop van het leven. We gaan luisteren in de platenkast naar Dire Straits, nu op Hallo Kids Radio.

0: liedje uit de platenkast, wat dus deze week hoort bij het thema lopen vanwege de Nijmeegse Vierdaagse.
1: Ja, dat is het liedje, je hoort het, is heel herkenbaar, vooral door het orgeltje wat erin zit.
0: Ja, ja, dat kleine melodietje. Ja.
1: Ja, nou eigenlijk, ja, de clip, ja, dit komt uit de jaren 80, de videoclips waren toen hartstikke populair. Mm. En eigenlijk moet je je voorstellen dat het hele clip een aaneenschakeling is van bloopers, zeg maar, in sport.
0: En dan, ik zit even na te denken, wat is dan een blooper? Bijvoorbeeld dat iemand met voetballen per ongeluk ernaast schopt.
1: Ja,
0: ja, in plaats van tegen de bal aan. Ah, ja,
1: dat is eigenlijk hele grappige, een beetje funniest home video's.
0: Ah, ja.
1: En dat hadden ze allemaal in die clip gestopt. Dus vandaar dat die clip heel bekend is. Maar goed, leuk, in de platenkast van DJ Arnoud en ik. En we moeten even nog iets vertellen over het ticketalarm deze zomer.
0: Nou, we hebben net al wel wat verteld. Maar misschien dat je toen nog niet wakker was. Want ja, het is tenslotte vakantie. En de hele zomervakantie, of tenminste 4 weken lang, hebben wij iets bijzonders dat we gaan doen. We hebben namelijk een heel bijzonder alarm wat we laten horen. Nee, dat is geen wekker. Nee, dat is niet het naar schoolalarm. Dat is het attractiepark ticketalarm. En zodra je dat alarm hoort, dan maak je kans op tickets voor verschillende attractiepark. En deze week is Toverland aan de beurt.
1: Nou, kan het zijn dat zometeen, sterker nog, ik heb... Ja, ik kan niet vertellen van wie ik dat heb. Maar ik heb het idee dat zometeen nog in de ochtendshow dat ticketalarm een keer voorbij gaat komen.
0: Ah ja, ja. Maar ja, dan moet je natuurlijk wel even uitleggen. Wat moet je dan doen?
1: Nou, dat is een goeie. Ja, dat hoor je dan ook. Er wordt ook uitgelegd. Je hoort dan een alarm. Ja. En dan hoor je iemand zeggen, dit is het ticketalarm.
0: Ah ja.
1: En dan moet je op dat moment naar de website gaan, hallokidsradio.nl. Dan klik je op het plaatje van het ticketalarm en dan kun je meedoen. Want het is wel belangrijk dat je het dan doet, want dan kunnen we ook zien dat je op dat moment dat ticketalarm gehoord hebt. Dus hoor je het ticketalarm, ga naar de website, hallokidsradio.nl en stuur dan een mail naar studio@hallokidsradio.nl of klik op het WhatsApp-bolletje en stuur een WhatsApp-berichtje. En dan zeg je gewoon, ik heb het ticketalarm gehoord of ik wil winnen.
0: Ja, en je kan natuurlijk ook meedoen via het prijsvraagformulier. Want daar staat wat meer informatie over wat je nou precies kunt winnen en hoe leuk het pretpark Toverland wel niet is. Want misschien heb je er namelijk nog nooit van gehoord.
1: Nou, oren open dus en goed opletten deze zomer voor het Hallo Kids Radio attractiepark ticketalarm.

0: Sorry, ik moest even rennen. Ja, we hebben tegenwoordig een andere studio. En dan staat de bingomolen een stuk verder weg dan dat die eerst stond.
1: Ja, nee, ik kon het even niet zien, want ik zit natuurlijk thuis. En ik denk opeens, ben je in slaap gevallen? Nee, maar dit is, je moest natuurlijk dat ding pakken. Nee, dat is waar ook, ja.
0: Ja, kijk, voorheen stond hij namelijk letterlijk achter mij. En dan hoefde ik maar 2 centimeter te bewegen. En dan had ik hem al in mijn handen. Nu moet ik helemaal om de tafel heen lopen. En dat is toch wel even een stukje.
1: Ja, ja, je moet elke dag een beetje bewegen, dat dus dat is niet verkeerd, hè?
0: Dat is waar. Zeg, Arnoud, de lijst, hoe zit het met jou?
1: Nou, dan gaan we meteen voor nummer 22, want daar staat bewegen is gezond.
0: Oh, ja. Nou zeg, wat flauw, hé. Nou goed. Oké, nummer, wat zei je nou nog een keer?
1: 22.
0: Nummer 22. Ja, moeten we natuurlijk wel even uitleggen voor iedereen. Dit is een hele mooie bingomolen met allemaal liedjes van Kinderen voor Kinderen in. Maar omdat het zoveel liedjes zijn, helpt dit ding ons als het ware een beetje kiezen. Dus ik ben benieuwd. Zo, dat was een flinke herrie. Oeh. Ah, zit in de buurt, Arnoud. Nummertje 24.
1: Nummer 24. Dat is het liedje Tijdmachine. En dat bedoel ik niet dat liedje van D.O.S.F. Maar,
0: oh, is ook leuk.
1: Dat is ook een leuk liedje. Maar dit is... dit is hartstikke nieuw. Dit komt van het album nummer 46.
0: Kijk eens
1: dat
0: aan.
1: Dat was vorig jaar.
0: Aha, ja, maar goed, toen maakten ze ook liedjes, weet je. Dat is het leuke aan die bingomolen. Er hoeft niet alleen maar oude liedjes uit te rollen. Er kunnen af en toe ook nieuwe liedjes uit rollen.
1: Nou, ik ken hem niet, maar we gaan hem nu aanzetten.

0: 350 jaar geleden speelden koningen en koninginnen spellen in de tuin van Paleis het Loo. Nu ben jij aan de beurt. Speuren, spelen, knutselen en kijken naar de nieuwe shows. Wil jij ook terug in de tijd? Kom naar de Prinsen en Prinsessendagen. Elke dinsdag, woensdag en donderdag van 21 juli tot en met 20 augustus op Paleis het Loo.
1: Wat is de leukste vakantie die jij ooit hebt gehad? Wist je dat er tienduizenden kinderen nog nooit op vakantie zijn geweest? Stichting De Vakantiebank helpt. Door gezinnen die het thuis minder breed hebben, een vakantie te geven. Maak vandaag nog een vakantie mogelijk. Kijk snel op vakantiebank.nl.
2: Bobbejaanland bestaat 65 jaar en dat vieren we samen met jou. Beleef een avontuurlijk dagje uit, vol spanning en de typische Belgische gezelligheid. Ontdek meer dan 40 attracties voor de hele familie in een groene omgeving. Vlieg aan topsnelheden voorbij op een van de 8 achtbanen of geniet rustig van het uitzicht in het Reuzenrad. Beleef een hoedvol avontuur in Bobbejaanland, net over de grens. Voordelige tickets op bobbejaanland.be.
1: Op 25 juli is het weer Zwarte Zaterdag. De dag dat de meeste gezinnen op vakantie gaan. Uren in de file, wat een luxe. Maar er blijven ook ontzettend veel gezinnen thuis. Geef kleur aan Zwarte Zaterdag. Bekijk de mogelijkheden op devakantiebank.nl.
2: Deze zomer barst het feest voor de 65ste verjaardag van Bobbejaanland echt los. Geniet van meer dan 40 attracties, muzikaal entertainment en de vrolijke Nickelodeon parade. En dat alles in een groene omgeving. Beleef een hoedvol avontuur in Bobbejaanland, net over de grens. Voordelige tickets op bobbejaanland.nl.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de ochtendshow.

0: Nou, Kids Radio. In de ochtend.
1: Opstaan! Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnoud en DJ Mayoni.
2: Het is precies 7 minuten over 8. De ochtendshow is in volle gang. Het is vakantie in het hele land. En het is lekker weer. Nou, niks aan de hand, hè?
3: Nou, lekker weer. Als ik naar buiten kijk, vind het bewolkt. Dat noem ik niet per se lekker weer.
2: Maar jij zegt altijd, je moet manifesteren.
3: Ja, nee, tuurlijk wel. Maar goed, hè, ik bedoel, ik naar buiten kijk en ik sta op, dan sta ik toch altijd liever op met een zonnetje dan met bewolking.
2: Ja, nou, deze week gewoon lekker zomerweer. En richting het weekend, dan wordt het alleen maar weer echt zomersfeer. Aha. Dus dit is een hele, hele prima week.
3: En welke temperaturen hebben we het dan over?
2: Nou, richting het weekend gaat het gewoon weer naar de 6, 27, 28 graden hoor.
3: Kijk eens aan. Dat is zwembad weer. Ja, ik woon vlakbij de studio. En nou was het natuurlijk de laatste paar weken hartstikke warm. Dat ik zag dat er her en der allemaal opblaaszwembadjes werden neergezet in de tuin. En ook soms zelfs op de parkeerplaats. Want ja, waarom ook niet, hè? We moeten gewoon ruimte hebben. Maar de meeste hebben ze alweer opgeruimd. Ik denk dat de meeste dachten, weet je wat, de zomer is weer voorbij. Dat is toch ook jammer.
2: Ja, dat is ook jammer. Ja. En het kan nog een hele hete zomer worden, hoor. Dus vergis je daar niet in. Wat ik wel even wil zeggen, dat als je buiten bent, zoals gisteren ook schijnt, soms is het wat minder heet. Het wil niet zeggen dat als het minder heet is, dat je ook minder hoeft in te smeren, hè?
3: Ja, goed punt. Want die zon is natuurlijk nu op zijn sterkst.
2: Dat is zo. Dus daar moet je goed op letten. Verder, deze zomer, ik kreeg er net al wat vragen over. De komende 4 weken, het attractiepark ticketalarm. Hoor je dat alarm? Ergens tussendoor komen, tussen 2 liedjes door. En dat niet alleen in de ochtendshow, hè, maar dat kan ook om 10 over 10... of om 10:15 of om 2:45. We weten het niet. Een aantal keren per dag hoor je het ticketalarm. En hoor je dat alarm, dan moet je meteen naar die website hallokidsradio.nl. En deze week, Mayoni, maak je kans op tickets voor
3: Toverland.
2: Ja, ja, nou, wie wil daar nou niet naartoe, hè?
3: Ja, Toverland is een hartstikke leuk park in Limburg. En ik weet zeker dat er een hoop luisteraars van ons daar nog nooit zijn geweest.

0: attractiepark Ticketalarm.
1: Yes!
0: Ga nu naar de website hallokidsradio.nl en maak kans op tickets voor attractiepark Toverland. Het Ticketalarm. De hele zomer bij Hallo Kids Radio.

0: ben er duizelig van.
1: De sprookjesbosbewoners hoorde je op Hallo Kids Radio. En ik hoorde net een aantal flinke toeters. Dus volgens mij is het net voorbij gekomen.
2: Dit was de eerste keer op Hallo Kids Radio. Het officiële ticketalarm. Voor dat hele leuke attractiepark, hè?
1: Ja, voor Toverland. Dus ik hoop dat je net een berichtje hebt ingestuurd. Maar dat attractiepark ticketalarm, dat hoor je nog regelmatig bij ons op Hallo Kids Radio voorbij komen. Dus hou vooral de radio in de gaten. Want zodra je dat hoort, stuur dan gelijk een berichtje naar de studio. Zodat je misschien wel kans maakt op tickets voor Toverland. En dat is dus nog de hele week. Dus dat is goed om te weten. Niet alleen vandaag, maar de hele week maak je daar nog kans op.
2: Nou, even te kijken. Ja, nee, wat we gaan doen. Ik heb gisteren naar schoolalarm heb ik officieel met vakantie gestuurd.
1: Mm-hmm. Ja.
2: Want er zijn een paar zomerscholen, dat weet ik. Maar ja, de meeste scholen zijn gewoon echt dicht nu.
1: Ja.
2: Dus die is even met vakantie. Ik ga even iets eerder op pad. Want ja, ik zei het al, we hebben twee luisteraars. Tenminste, Rosalie met papa, die lopen mee met de Vierdaagse. De 30 kilometer. En die wil ik straks eventjes gaan begroeten tijdens de route ergens.
1: Ja, want die lopen vandaag bij jou in de buurt.
2: Ja, die lopen tussen Nijmegen en Arnhem. En ik ben heel eventjes aan het kijken hoe ver ze er nu... Oh, die zijn al meer dan een uur aan het lopen.
1: Mm-hmm.
2: En ze hebben al 5 kilometer afgelegd.
1: Zo, dat is al flink tempo.
2: Ja, dus dat is eigenlijk zo'n 5 kilometer per uur. Nou, als je dan 30 kilometer moet lopen, dan loop je dus 6 uur.
1: Dat is toch wel lang hoor. Ja, ik zou het niet graag doen. Maar goed, ik weet dat er een hele hoop andere mensen zijn die dit hartstikke leuk vinden om te doen. Ik vind dat ook wel heel knap als mensen het doen, maar mij niet gezien. Ik sta wel langs de lijn.
2: Ja, dat ga ik dus ook doen. Dus ik heb het dan in die zin makkelijk. Maar goed, ik moet ze nog wel even zien te vinden. Dus dat ga ik doen. Hopelijk, misschien hebben ze morgen wel even een uitzending in de ochtendshow. En dan kunnen we horen hoe de eerste dag is gegaan.

0: Muzika.
1: Dat was vrolijke muziek van Luna Sabella hier op Hallo Kids Radio. En dan gaan we nu even zo op pauze drukken met de muziek. Want Sprookjesboom staat er namelijk klaar voor om te vertellen wat er allemaal gebeurd is in het Sprookjesbos.

0: leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Toen had de draak de schat in de struiken verstopt. Maar die was daar niet veilig. Luister maar.
1: Huh? Wat is dat? Ik ben rijk. Rijk! Rijk! Ik wist wel dat ik beloond zou worden voor al mijn goede daden. Mijn staart.
2: Wegwezen. Dit is mijn schat.
1: Nou, neem me niet kwalijk, maar ik heb deze schat zojuist hier gevonden. Dus hij is van mij.
2: Goed. Weet je wat ik meestal in zo'n soort situatie doe?
1: Geen idee.
2: Dan stel ik 3 vragen.
1: Oh ja. En als ik dan alle antwoorden goed heb, mag ik de schat hebben, zeker. Ja,
2: precies. Ja, ja. De eerste is het moeilijkst.
1: Ja, kom dan maar op, stoomfluit.
2: Let op, daar komt ie. Welk geheim zou je nooit aan iemand vertellen?
1: Makkelijk zeg, die weet ik. Want er is 1 ding dat ik nooit aan iemand zal vertellen. Ik heb namelijk een dikke rode puist op mijn bil. Gelukkig zie je er niks van, want ik heb al altijd deze broek overheen.
2: Dat is een fout antwoord.
1: Een fout antwoord? Maar dat is echt mijn grootste geheim. Dat heb ik nog nooit aan iemand verteld.
2: Behalve dan aan mij. Zojuist.
1: Ja, dat klopt, geloof ik.
2: Wegwezen.
0: Dat deed pijn. Maar de wolf wist nu wel waar de schat lag. En dat was heel bijzonder. Omdat de draak hem steeds ergens anders verstopte in het bos. Dus midden in de nacht, toen de draak sliep, kwam de wolf terug.
1: Zeg, even volhouden nog, dan stop ik hem in de put. Daar vinden ze hem nooit. Rijk ben ik, schat, hemeltje rijk. Oh, u hier?
2: Ja, ik kom voor de schat.
1: Zo laat nog? Het is al donker.
2: Laat me erdoor. Of wil je gebarbecued worden?
1: Goed. U mag de schat hebben. Maar eerst moet u 1 vraag beantwoorden.
2: Och, het slaat nergens op. Maar vooruit, wat kan mij het schelen? Stel de vraag.
1: Let op, daar komt ie. Hoeveel sterren staan er vannacht aan de hemel? Moeilijk, hè? Dat weet niemand.
2: 6.786.966.
1: Pardon? Al die sterren aan de hemel? Dat zijn er ontzettend veel. Hoe weet jij nou dat het er 6.700.000 weet ik veel zijn?
2: 6.786.966.
1: Maar hoe weet ik nou of dat goed is?
2: Geloof je me soms niet?
1: Huh?
2: Tel ze dan maar even na.
1: Goed. 1, 2, 3, 4, 5...
2: Mag ik even passeren?
1: Tuurlijk, gaat uw gang. Waar was ik nou? 1, 2... 3, 4, 5.
0: En als het die nacht geen ochtend was geworden, stond de wolf nog steeds te tellen. Eigen schuld, want van andermans spullen moet je afblijven. Dat merkte ook de heks toen ze... Maar dat is weer een ander verhaal.

0: Dat was een bekende hit, hè? Eigenlijk van vroeger, maar nog steeds wordt er heel veel op gedanst. Namelijk op de kabouterdans van Kabouter Plop. Ik denk, als je het mij vraagt, volgens mij wel de allerbekendste hit van Kabouter Plop. En misschien, ja, als hij met nieuwe muziek komt, dat hij dan de superhit te pakken heeft. Dat zou zomaar kunnen. Maar ja, dan moet hij wel eerst nieuwe muziek maken. Want de superhit van deze week is namelijk van niemand minder dan van Bruno Mars.
1: Soul van Bruno Mars is deze week de superhit bij Hallo Kids Radio. Superhit.

Dat was het nieuwste liedje van Kinderen voor Kinderen als een vis in het water op Hallo Kids Radio. En het leuke is, dit was aangevraagd door Sine. Want Sine die gaat vandaag lekker naar het zwembad. Want ze had een berichtje gestuurd via de Hallo Kids Radio telefoon. Alleen ze zegt wel, ja, we gaan wel naar een binnenzwembad. Want mama vond het geen goed idee om naar een buitenzwembad te gaan. Want dat leek een beetje te koud. Ja. Ja, Sine, ik snap het wel, want hier in het zuiden van Nederland wordt het zo 21 graden met bewolking. Maar als je in het noorden van Nederland woont, ja, dan wordt het wel ietsje kouder. Dan wordt het 19 graden. Dus ik weet nog van vroeger, als wij wel eens naar het zwembad gingen, dan was het altijd zo lekker warm binnen. Dus ik denk, Sine, dat jij een hele goede keuze hebt gemaakt samen met mama. Dus alvast straks heel veel plezier bij het zwembad. Ja.

Dat waren Suzanne Freek op Hallo Kids Radio. En dan is het, ja, alweer bijna tijd om mijn microfoon uit te gaan zetten. Want de ochtendshow is bijna klaar. Maar dat betekent ook dat het volgende programma voor de deur staat. Namelijk het Peuteruurtje met heel veel leuke liedjes. Waaronder muziek natuurlijk van Dikkie Dik. Dus als je dat leuk vindt, hou dan vooral die radio lekker aan. Want ja, kijk, normaal gesproken zit je waarschijnlijk op dit moment op school. Maar nu kun je eens even luisteren hoe dat eigenlijk klinkt, die muziek voor die allerkleinste. Doen we namelijk van 9 tot 10. En daarna komt natuurlijk ook gewoon weer K3 terug op de radio. De top 40 muziek, kinderen voor kinderen, alles erop en eraan. Nou, voor nu wens ik je vandaag heel veel plezier op dinsdag. Want het is vandaag echt dinsdag. Ook al zou je misschien denken dat het maandag is of woensdag. Nee. Ja, die vakantie die zorgt af en toe dat het een beetje verwarrend wordt. Voor nu wens ik je heel veel plezier vandaag op dinsdag. En wie weet, tot morgen!

0: Zin in een stoer avontuur deze zomervakantie? Kom naar Dinoland Zwolle. Klim, speel, graaf en ontdek tussen meer dan 100 dinosaurussen. Ga zelf op expeditie in een wereld vol dino's en beleef samen een dag vol plezier. Plan je avontuur op dinoland.nl. Dinoland Zwolle, dat is leuk.
1: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, Meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe Sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
2: 350 jaar geleden speelden koningen en koninginnen spellen in de tuin van Paleis het Loo. Nu ben jij aan de beurt. Speuren, spelen, knutselen en kijken naar de nieuwe shows. Wil jij ook terug in de tijd? Kom naar de Prinsen en Prinsessendagen. Elke dinsdag, woensdag en donderdag van 21 juli tot en met 20 augustus op Paleis het Loo.
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
3: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl.

0: Je luistert naar het Peuteruurtje met de leukste liedjes voor de allerkleinste. Elke dag tussen 9 en 10 op Hallo Kids Radio.
1: Zullen we samen dieren nadoen in de dierendans?
2: Let goed op, want we moeten ze goed onthouden.

0: is het peuteruurtje.
1: Het is tijd voor de Dikkie Dik stopdans. Dikkie Dik en ik, we gaan lekker dansen. Totdat we zeggen...

0: staan.
1: Ja?
0: En dan gaan we nu verder dansen, maar heel zachtjes. 4, 3, 2, 1.
2: Zing, spring, miauw. Miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw.
0: En nog zachter.
2: Zing, spring, miauw.
0: Miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw.
1: En stop. En nu heel snel.

0: Mee.
1: Doe dan mee en noem hun naam en doe ze lekker na. Wie is dit?

0: Je luistert naar het Peuteruurtje met de leukste liedjes voor de allerkleinste. Elke dag tussen 9 en 10 op Hallo Kids Radio.
1: Lekker. Pasta schoka. Heel goed. En een beetje honing.

twee giraffen samen blaffen. Ik zag twee kalkoenen samen zoenen. Ik zag twee vissen een penalty missen.

0: blij.
1: Deze radio is geweldig. Ik luister er elke ochtend naar en het is geweldig om te horen. Ga ze door.
2: In het donker, wat doe je dan? Zing een liedje, want daar houden monsters helemaal niet van. Als het stil is, sst, hoor jij dat ook? Oh, geluiden van een griezelbeest? Of is het van een spook? Doe je lichtje even aan en kijk maar in het rond. Het is gewoon de wind, omdat het raam nog open stond. In het donker, wat doe je dan? Zing een liedje, want daar houden monsters helemaal niet van. In de avond lijkt het gauw of het spookt. Er iets loopt in dat kamertje van jou. En die schaduw, ja, daar zo in de hoek.
3: Huh?
2: Dat is jouw knuffelkonijn. Daar was

0: Zin in een stoer avontuur deze zomervakantie? Kom naar Dinoland Zwolle. Klim, speel, graaf en ontdek tussen meer dan 100 dinosaurussen. Ga zelf op expeditie in een wereld vol dino's en beleef samen een dag vol plezier. Plan je avontuur op dinoland.nl. Dinoland Zwolle, dat is leuk.
1: De leukste uitjesverkiezing is weer begonnen. Welk uitje vind jij echt super gaaf? Een dierentuin, een attractiepark of misschien wel een museum? Stem op jouw favoriet. Met jouw stem zorg je er niet alleen voor dat jouw favoriete uitje misschien wel wint, maar je maakt ook kans op een jaar lang dagjes weg, ter waarde van wel 500 euro.
2: Wauw!
1: Dus stem nu op jouw favoriete uitje via leukste-uitjesverkiezing.nl.
3: 350 jaar geleden speelden koningen en koninginnen spellen in de tuin van Paleis het Loo. Nu ben jij aan de beurt. Speuren, spelen, knutselen en kijken naar de nieuwe shows. Wil jij ook terug in de tijd? Kom naar de Prinsen en Prinsessendagen. Elke dinsdag, woensdag en donderdag van 21 juli tot en met 20 augustus op Paleis het Loo.
4: Dit is Hallo Kids Radio.
5: Hallo Kids Radio.
4: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

In het peuteruurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

0: betoveren. Die kleine lettertjes ook. Gelukkig zijn spreuken voor betere brillen. Remy, Prami, brillendoos. Optica, formatica, fortissimo's.
1: Ja? Ja, wat gebeurt er?
2: Je bril is vergroot. Oh, die heks is weer bezig.
0: Slangenstaart met slagroom. Sterker moest die worden, niet groter.
1: Het lijkt erop dat u ook mijn bril heeft omgetoverd naar een reuzenmaat.
0: Oeps, ben ik een beetje uitgeschoten.
3: Ja.
0: Wegwezen, mijn bril is belangrijker.
2: Ja, maar Ko kan niet zonder zijn bril. U zou tenminste kunnen zeggen dat het u spijt.
0: Spijt?
3: Ja.
0: Heb ik daarvoor walgelijke wetenschappen en gruwelijk gemeen zijn gestudeerd om aandacht te gaan doen? Ja, ophoepelen jullie onderdeurtjes.
1: Ja, geen stijl. Ja.
0: Verkleiningen. Mussennesten.
2: Dat kan toch niet zomaar?
0: Mierenneuzen.
2: Zijn heksen.
0: Muizennissen.
1: Oh. Wat heeft u gedaan?
0: Had hij maar niet in de weg moeten lopen.
4: Maar dit is zelfs voor een kabouter te klein, hè?
0: Onzin.
1: U maakt de ene fout naar de andere.
4: Ja.
1: En u zegt niet eens sorry.
0: Beginnen jullie daar nou weer over? Verdwijn, voor ik jullie laat verdwijnen.
1: Maar.
0: En onthoud, een heks zegt nooit sorry.
5: Laatst heeft ze de bezem van Assepoester per ongeluk betoverd.
1: Ja, en vorige week zat de put van vrouw Holle vol met vleermuissnot.
4: Ze wordt zo kippig, hè, dat ze haar eigen boek niet goed kan lezen.
6: Kippig? Als ze maar niet overal eieren gaat leggen.
4: Kippig betekent dat je niet goed ziet, Q.
1: Ze is te koppig om iemand om hulp te vragen.
4: Ja.
1: Of om sorry te zeggen.
6: Ja, is ze nou kippig of koppig?
5: Ze moet een nieuwe bril.
1: Mijn bril, die ligt nog bij het snoephuisje. Als de reus erop gaat staan, heb ik niks meer om door de heks te laten verkleiden als ze ooit eens wel een goede bui heeft.
0: Slangenstaart met slagroom! Er staat toch bierennesten, luizenissen? Oh, mijn boek! Een postzegeltje! Dat is niet meer te lezen! Oh, dit is het einde van mijn heerlijke heksenbestaan!
1: Gestraft voor haar onhandigheid. Mooier kan niet.
4: Maar je bril dan.
1: Oh.
4: En moet ik altijd zo klein blijven?
1: Ja.
4: Heks? Wie praat daar?
7: Ka, de mini-kabouter. En klein genoeg om uit een piepklein toverboekje een spreuk voor te lezen.
0: Help je me? Dat zou akelig aardig van je zijn.
7: Maar dan heb ik eerst één toverspreukje van u nodig. Hij staat niet in het boek. Iedereen kent hem. En hij gaat zo. Het spijt me. Of, sorry.
0: Een heks zegt nooit. Goed. Sorry.
1: Ja.
7: Zegt u maar waar ik moet zijn.
0: Achterin staat een terugdraai toverspreuk. Lees hem voor en ik zeg hem na.
7: Ah ja, hier. Riviera, Rivora, Riversa.
0: Riviera, Rivora, Riversa.
8: En je, dit formaat staat me beter. Dank u wel. Eerste heks die toch sorry durfde te zeggen.
0: Beloof me dat jullie het nooit aan andere sprookjesbosbewoners doorvertellen.
1: Nou, dat kunnen we niet beloven. Het spijt ons.
8: Sorry, heks.
0: En nou, afkrassen, krielkabouterjes. Ik heb alweer spijt van wat ik heb gedaan.
9: Als je iets fout hebt gedaan, is het netjes om sorry te zeggen. Dan blijft niemand lang boos. Zo had Klein Duimpje eens. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

0: Hallo lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. De heks zag de laatste tijd zo slecht dat ze haar eigen toverboek niet kon lezen.
1: Vier waardeloze wandelstokken! Ach, ik mag zuur.

0: Hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou. Dit is Hallo Kids Radio.
1: Jongens en meisjes, hier spreekt jullie piloot, Jules de Muis. En dit is mijn co-piloot, Julia.
2: Hallo allemaal.
1: Leuk dat je vliegt met JLM. Zijn jullie klaar om op te stijgen? Giemen vast.

0: Wat is de leukste vakantie die je ooit hebt gehad? Wist je dat er tienduizenden kinderen nog nooit op vakantie zijn geweest? Stichting De Vakantiebank helpt. Door gezinnen die het thuis minder breed hebben, een vakantie te geven. Maak vandaag nog een vakantie mogelijk. Kijk snel op vakantiebank.nl.
1: 50 jaar geleden speelden koningen en koninginnen spellen in de tuin van Paleis het Loo. Nu ben jij aan de beurt. Speuren, spelen, knutselen en kijken naar de nieuwe shows. Wil jij ook terug in de tijd? Kom naar de Prinsen en Prinsessendagen. Elke dinsdag, woensdag en donderdag van 21 juli tot en met 20 augustus op Paleis het Loo.
0: Op 25 juli is het weer Zwarte Zaterdag. De dag dat de meeste gezinnen op vakantie gaan. Uren in de file, wat een luxe. Maar er blijven ook ontzettend veel gezinnen thuis. Geef kleur aan Zwarte Zaterdag. Bekijk de mogelijkheden op devakantiebank.nl.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: ben Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Delfina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rienske. Groetjes!
3: Ik ben Tijn en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien we Marissa en Sara.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Het is vandaag warm in de tovertuin. En Woezel en Pip en Buurpoes hebben geen idee wat ze willen gaan doen. Nou ja, Woezel vindt het eigenlijk ook wel prima zo.
1: Het is best saai hier. Ik ga weer hoor.
2: Wacht Buurpoes, ik ga ook mee.
1: Miauw, dat is goed. Maar ik ga wel poesedingen doen hoor.
2: Poesedingen? Maar dat kan ik ook hoor. Dan ben ik niet Buurpoes, maar Buurpip. Waf! Miauw. Miauw. Miauw, miauw, miauw. Miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw.
3: Buurpip, wat gaan jullie doen dan?
4: Wacht! Hé jongens, we kunnen samen toch iets leuks gaan doen?
2: Mooi, hè? Ja, best mooi. Water.
4: Hé, jongens, ik kan toch ook met jullie meedoen?
5: Jongens.
4: Hè?
5: Kom, we gaan, Buurpip. We hebben nog veel te doen.
2: Ja.
4: Nou.
5: Zo, we gaan lekker lang uit liggen in de zon. Zonne, Buurpip.
2: Zonne? Dat is een leuk woordje. Ik ga mee zonnen, hoor.
4: Hallo, jongens. Kan ik er nog bij?
5: Erbij? Bedoel je hier op de poezemuur, Woezel?
4: Ja, ja. Bij jullie?
5: Nou, nee. Je bent toch geen poes?
4: Nee, maar Pip is toch ook geen poes, Buurpoes?
5: Buurpip zul je bedoelen. Nou, vandaag doen Buurpip en ik alleen maar poesedingen, hoor.
2: Woezel, je past er ook echt niet meer bij, hoor. Het is best een beetje klein hier.
4: Oh, wat flauw van jullie. Nou, dan ga ik wel ineens spelen. Buurstommerts.
2: Buurpoes, het is anders wel warm, hoor, zo in de zon.
5: Oh, poezen slapen de hele dag in de zon. Dat is de bedoeling van zonnen. Lekker lang niets doen.
4: Oh.

0: Wil jij misschien met me spelen?
1: Nee, hondje. Want ik speel vandaag alleen met Buur Boezel.
0: Buur Boezel? Klinkt stom. Ben jij een hondje of een poes? Ik ben echt geen poes, hoor. Kijk maar naar mijn oren en mijn neus. Ik ben Woezel. Zo is het. Wij zijn Woezel. Zullen we nu spelen?
2: Ja, Woezel. Huh? Pommetje.
0: Hey, wacht. Wee. Ben jij Buur Bip of Pip?
2: Pip. Ik ben toch een hondje Woezel en geen poes. Het is ook veel te warm om Buur Bip te zijn. Kom, dan gaan we lekker zwemmen.
1: Ah!
2: Ja! Lekker spetteren!
0: Hey, ja!
3: Woezel, Pip, Buurpoes, de zingende tulpjes of Molletje. Iedereen is anders. Gelukkig wel. Laat dat maar lekker zo. En iedereen, ja, iedereen is welkom in de tovertuin.
1: Ah, sorry.

0: Nou heb ik weer honger gekregen. Waar zijn die geitjes gebleven?
1: Hey, hallo. Ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
2: De Dirk Schelen Show!
1: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.
2: Ah.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app.

0: koffie, weet je waar ik zin in heb?
1: Nou?
0: De zomer.
1: Nou, ik in een ijsje.
2: Meer muziek, minder schermtijd. Dit is Hallo Kids Radio.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hiep, hiep, hiep, hiep. Hoera!

De leukste muziekmix. Hallo Kids Radio.

0: lieve kinderen. Zitten jullie weer klaar voor een nieuw verhaal van jullie sprookjesboom? Zo was er eens een treurende muziekboom. Je hoort het goed. Een muziekboom die verdrietig was. Het begon allemaal zo. Er was eens een wolf die snakte naar een hapje roodkapje.
1: Het is leuk om een lied te zingen in het bos, in het bos.
2: Kijk, mijn aanstaande maaltijd nou toch eens blij bloemen plukken.
3: Oh, hallo.
2: Ja, dag. Als je zingt, word je altijd. Kon ik haar maar meenemen naar een plek diep in het donkere bos, waar geen pottenkijkers zijn. Als je zingt, dat is het. Ik ben geniaal.
1: Uit mijn hoofd.
2: Hallo.
1: Dag, meneer de wolf.
2: Je zingt leuk. Ik ken iemand die je daar een enorm plezier mee zou doen.
1: Ja? Ik mag van mijn moeder niet met vreemde wolven praten.
2: Je moeder heeft groot gelijk. Jammer alleen voor die zielige muziekboom.
1: Muziekboom?
2: Ken je die niet?
1: Nee.
2: Staat ergens diep, diep, diep in het donkere bos.
1: Oh.
2: Alle liedjes die in de lucht hangen, vangt hij op. Ja, zo kan hij de muzieknoten aan zijn takken laten groeien.
1: Maar waarom is de muziekboom zielig?
2: Hij heeft al een tijd geen mooi liedje gehoord. Nog even en hij is al verdorren van verdriet.
1: Ik wil de muziekboom beter maken. Waar staat hij?
2: Ga vanavond naar de rand van het diepe donkere bos. Ze zeggen dat je hem daar kan horen jammeren.
0: Het diepe, diepe, donkere bos. Daar was Roodkapje nog nooit geweest. Ze vond het best eng. Maar een sprookjesbos zonder muziek, dat kon ze zich niet voorstellen. Ze moest de muziekboom een liedje gaan brengen.
1: Geen gejammer. Hoe klinkt de jammerende muziekboom eigenlijk?
4: Ach en nee!
1: Daar is hij!
4: Jammer de bammer!
1: Als ik zing, word je zo weer vrolijk. Als ik zing, als ik zing. Als ik zing, word je zo weer vrolijk. Als ik zing.
2: Mooi, maar te zacht. Kom iets dichterbij, Roodka, onbekende jonge dame.
1: Voor een lied vraag je naar Roodkapje elke keer. Lieve boom, ik zing graag en het
2: nog
1: is...
2: Nog een ietsie dichterbij.
1: Dank je wel dat je ons muziek geeft elke dag, elke dag.
5: Roodkapje, wat doe je daar?
3: Jij lijkt mij zo verdwaald als een vis in een hooiberg.
1: Dit is de muziekboom. Hij zorgt voor de sprookjesbosmuziek. Maar dan moet ik hem eerst beter zingen.
3: Een boom geeft appels, kersen, peren, maar deze hier kan musiceren?
2: Roodkapje zong net een liedje voor me, maar ik moet nu even alleen zijn met de jonge dame, omdat ik haar een heel

0: kijk.
1: Zing het dan.
2: Ja.
1: Of ben je geen echte muziekboom?
0: Zeker wel. Het gaat ongeveer zo. Wie mooi wil zingen, heeft een goede zangstem nodig. Om zuiver te zingen moet je goed oefenen.
1: Nou inderdaad, muziekboom. Goed blijven oefenen.
3: Zulke liedjes maken iedereen ziek.
2: Als je dit wil horen, kan je beter vragen of de wolf een keertje voor je komt zingen.
1: Ja, die zingt net zo lelijk.
3: Misschien muziekboom nog een beetje verkouden.
4: De wolf heeft nog dagen lopen janken, zoals alleen wolven doen. En van de muziekboom heeft niemand ooit nog iets gehoord. En toch zit het Sprookjesbos gelukkig nog vol met liedjes. La la la la la la la la la. Goed, laat de een maar zingen en de ander verhalen vertellen. Zo was er ooit een verhalenverteller. Maar dat, lieve kinderen,

Hallo, ik ben Noah en ik ben 9 jaar en ik vind jullie radiozender superleuk. En ik luister ook elke liedjes en elke dag. Doei!

0: Kidsradio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kidsradio is cool.
4: Kidsradio is echt super.
5: Kidsradio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kidsradio.
7: Is Hallo Kids Radio.

0: Anna.
1: Hallo met Sophie. Ik vind jullie heel leuk, de allerbeste radio. Doe de groetjes aan Romy, Lieke, Michael en Dian. Doei!

0: Koreaanland bestaat 65 jaar en dat vieren we samen met jou. Beleef een avontuurlijk dagje uit, vol spanning en de typische Belgische gezelligheid. Ontdek meer dan 40 attracties voor de hele familie in een groene omgeving. Vlieg aan topsnelheden voorbij op een van de 8 achtbanen of geniet rustig van het uitzicht in het Reuzenrad. Beleef een hoedvol avontuur in Bobbejaanland, net over de grens. Voordelige tickets op bobbejaanland.be.
1: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
0: Deze zomer barst het feest voor de 65ste verjaardag van Bobbejaanland echt los. Geniet van meer dan 40 attracties, muzikaal entertainment en de vrolijke Nickelodeon parade. En dat alles in een groene omgeving. Beleef een hoedvol avontuur in Bobbejaanland, net over de grens. Voordelige tickets op bobbejaanland.be.
2: Jaar geleden speelden koningen en koninginnen spellen in de tuin van Paleis het Loo. Nu ben jij aan de beurt. Speuren, spelen, knutselen en kijken naar de nieuwe shows. Wil jij ook terug in de tijd? Kom naar de Prinsen en Prinsessendagen. Elke dinsdag, woensdag en donderdag van 21 juli tot en met 20 augustus op Paleis het Loo.
3: Zin in een stoer avontuur deze zomervakantie? Kom naar Dinoland Zwolle. Klim, speel, graaf en ontdek tussen meer dan 100 dinosaurussen. Ga zelf op expeditie in een wereld vol dino's en beleef samen een dag vol plezier. Plan je avontuur op dinoland.nl. Dinoland Zwolle, dat is leuk.
0: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasschaaf.
1: En Hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30. Ja.

0: Nou, dat scheelt.
1: Hi, ik hou echt van jullie. Doei. Gaat zo door, hè?
2: Oeh. Yeah. Ah, yeah.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9
1: met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan!
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag, 's ochtends van 6 tot 9.
1: Opstaan.

0: Wat is de leukste vakantie die je ooit hebt gehad? Wist je dat er tienduizenden kinderen nog nooit op vakantie zijn geweest? Stichting De Vakantiebank helpt. Door gezinnen die het thuis minder breed hebben, een vakantie te geven. Maak vandaag nog een vakantie mogelijk. Kijk snel op vakantiebank.nl.
1: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, Meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
0: Op 25 juli is het weer Zwarte Zaterdag. De dag dat de meeste gezinnen op vakantie gaan. Uren in de file, wat een luxe. Maar er blijven ook ontzettend veel gezinnen thuis. Geef kleur aan Zwarte Zaterdag. Bekijk de mogelijkheden op devakantiebank.nl.
2: 350 jaar geleden speelden koningen en koninginnen spellen in de tuin van Paleis het Loo. Nu ben jij aan de beurt. Speuren, spelen, knutselen en kijken naar de nieuwe shows. Wil jij ook terug in de tijd? Kom naar de Prinsen en Prinsessendagen. Elke dinsdag, woensdag en donderdag van 21 juli tot en met 20 augustus op Paleis het Loo.
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
3: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Ik ben Sabina. Kusjes, kusjes voor Kids Radio. Groeten, Sabina. Groeten voor Kids Radio. Doei!
1: On My Soul van Bruno Mars is deze week de superhit bij Hallo Kids Radio. Superhit!

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je

In het peuteruurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

fluffy glitter en van snoep, alles van mij. Smoothie, slijm en enerpoep, ja ik wil slijm. Dat is super de bom, doe er boterschuim of water bij. Geef maar aan mij.

0: Oceaanland bestaat 65 jaar en dat vieren we samen met jou. Beleef een avontuurlijk dagje uit, vol spanning en de typische Belgische gezelligheid. Ontdek meer dan 40 attracties voor de hele familie in een groene omgeving. Vlieg aan topsnelheden voorbij op een van de 8 achtbanen of geniet rustig van het uitzicht in het Reuzenrad. Beleef een hoedvol avontuur in Bobbejaanland, net over de grens. Voordelige tickets op bobbejaanland.be.
1: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe Sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
0: Deze zomer barst het feest voor de 65ste verjaardag van Bobbejaanland echt los. Geniet van meer dan 40 attracties, muzikale entertainment en de vrolijke Nickelodeon parade. En dat alles in een groene omgeving. Beleef een hoedvol avontuur in Bobbejaanland, net over de grens. Voordelige tickets op bobbejaanland.be.
2: De leukste uitjesverkiezing is weer begonnen. Welk uitje vind jij echt super gaaf? Een dierentuin, een attractiepark of misschien wel een museum? Stem op jouw favoriet. Met jouw stem zorg je er niet alleen voor dat jouw favoriete uitje misschien wel wint, maar je maakt ook kans op een jaar lang dagjes weg. Ter waarde van wel 500 euro.
3: Wauw.
2: Dus stem nu op jouw favoriete uitje via leukste-uitjesverkiezing.nl.
4: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
4: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio, met nu de wereld.

0: de wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
4: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
5: Hier vind je alles van K3. Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Joehoe!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boemaloo, kiri kiri. Boemaloo.
6: Hallo. Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
7: Hallo Kids Radio.
8: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
9: Schip ahoy piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
7: De wereld van Studio 100.
10: Hartie, Bartie.

0: Ken jij een vis die kan fluiten? Nee? Ik ook niet.
1: Wil jij ook een berichtje sturen aan jouw favoriete Studio 100 helden?
2: Bombaloo, kiddy kiddy.
1: Doe dat dan nu via de gratis app van Hallo Kids Radio.
3: Yahoo!
1: Neem je stem op en laat je horen.

0: Oh, Marie, ja. Mag ik hallo zeggen zo?
1: Natuurlijk mag jij hallo zeggen. Tegen wie wil jij allemaal hallo zeggen?
0: Tegen iedereen zo.
1: Doe maar.
0: Hallo iedereen.

0: Wil je ook een berichtje sturen aan een van je Studio 100 helden?
1: Bravo!
0: Doe dat dan nu via de gratis app van Hallo Kids Radio. En wie weet ben jij zo op de radio.

0: de wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
4: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
5: Hier vind je alles van K3. Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Joehoe!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boemaloo, kiri kiri. Boemaloo.
6: Hallo. Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
7: Hallo Kids Radio.
8: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
9: Schip ahoy piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
7: De wereld van Studio 100.
10: Party, party.

0: koffie. Weet je waar ik zin in heb?
1: Nou?
0: De zomer.
1: Nou, ik in een ijsje.
2: Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou.

0: De wereld van Studio 100 is er morgen weer na schooltijd om 3 uur.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smartspeaker. Hallo Kids Radio.

0: dansen met de rode schoentjes maakt me blij. Ja!
1: Nou ja, dat was mijn geheim.

0: ons geheim. Sst. 1, 2, 3.
1: Winnen doe je bij Hallo Kids Radio.
2: Yes! Wil jij ook een toffe prijs winnen?
1: Ja! Luister dan elke schooldag...

0: Het attractiepark Ticketalarm.
1: Yes!
0: Ga nu naar de website hallokidsradio.nl en maak kans op tickets voor attractiepark Toverland. Het Ticketalarm. De hele zomer bij Hallo Kids Radio.
2: Dit is Hallo Kids Radio. Hier hoor je de

0: Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Levina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rienske. Groetjes!
3: Ik ben Tijn en wij vinden Kids Radio heel leuk!
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo!

0: Adriaanland bestaat 65 jaar en dat vieren we samen met jou. Beleef een avontuurlijk dagje uit vol spanning en de typische Belgische gezelligheid. Ontdek meer dan 40 attracties voor de hele familie in een groene omgeving. Vlieg aan topsnelheden voorbij op een van de 8 achtbanen of geniet rustig van het uitzicht in het Reuzenrad. Beleef een hoedvol avontuur in Bobbejaanland, net over de grens. Voordelige tickets op bobbejaanland.be.
1: 350 jaar geleden speelden koningen en koninginnen spellen in de tuin van Paleis het Loo. Nu ben jij aan de beurt. Speuren, spelen, knutselen en kijken naar de nieuwe shows. Wil jij ook terug in de tijd? Kom naar de Prinsen en Prinsessendagen. Elke dinsdag, woensdag en donderdag van 21 juli tot en met 20 augustus op Paleis het Loo.
0: Deze zomer barst het feest voor de 65ste verjaardag van Bobbejaanland echt los. Geniet van meer dan 40 attracties, muzikale entertainment en de vrolijke Nickelodeon parade. En dat alles in een groene omgeving. Beleef een hoedvol avontuur in Bobbejaanland, net over de grens. Voordelige tickets op bobbejaanland.be.
2: Zin in een stoer avontuur deze zomervakantie? Kom naar Dinoland Zwolle. Klim, speel, graaf en ontdek tussen meer dan 100 dinosaurussen. Ga zelf op expeditie in een wereld vol dino's en beleef samen een dag vol plezier. Plan je avontuur op dinoland.nl. Dinoland Zwolle, dat is leuk.
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
3: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Nou heb ik weer honger gekregen. Waar zijn die geitjes gebleven?
1: Hey, hallo. Ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
2: De Dirk Schelen Show!
1: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: Het attractiepark Ticketalarm.
1: Yes!
0: Ga nu naar de website hallokidsradio.nl en maak kans op tickets voor attractiepark Toverland. Het Ticketalarm. De hele zomer bij Hallo Kids Radio.
2: Dit is Hallo Kids Radio. Hier

0: waar zijn verhalen over gaan?
1: Nee, vertel het eens, draak.
2: Ze gaan beslist over mijn schatkist.
1: Of over hapjes met rode kapjes.
0: Over de wolf, en dat is linkersoep.
3: En over een heisje van snoep.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hiep, hiep, hiep, hiep. Hoera!

0: Wat is de leukste vakantie die jij ooit hebt gehad? Wist je dat er tienduizenden kinderen nog nooit op vakantie zijn geweest? Stichting De Vakantiebank helpt. Door gezinnen die het thuis minder breed hebben, een vakantie te geven. Maak vandaag nog een vakantie mogelijk. Kijk snel op vakantiebank.nl.
1: De leukste uitjesverkiezing is weer begonnen. Welk uitje vind jij echt super gaaf? Een dierentuin, een attractiepark of misschien wel een museum? Stem op jouw favoriet. Met jouw stem zorg je er niet alleen voor dat jouw favoriete uitje misschien wel wint, maar je maakt ook kans op een jaar lang dagjes weg. Ter waarde van wel 500 euro.
2: Wauw.
1: Dus stem nu op jouw favoriete uitje via leuksteuitjesverkiezing.nl.
0: Op 25 juli is het weer Zwarte Zaterdag. De dag dat de meeste gezinnen op vakantie gaan. Uren in de file. Wat een luxe. Maar er blijven ook ontzettend veel gezinnen thuis. Geef kleur aan Zwarte Zaterdag. Bekijk de mogelijkheden op devakantiebank.nl.
3: 350 jaar geleden speelden koningen en koninginnen spellen in de tuin van Paleis het Loo. Nu ben jij aan de beurt. Speuren, spelen, knutselen en kijken naar de nieuwe shows. Wil jij ook terug in de tijd? Kom naar de Prinsen en Prinsessendagen. Elke dinsdag, woensdag en donderdag van 21 juli tot en met 20 augustus op Paleis het Loo.
4: Dit is Hallo Kids Radio.
5: Hallo Kids Radio.
4: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool!

Hallo, ik ben Marnix. Ik ben 7 jaar. Ik luister jullie elke avond. Ik vind jullie echt een topradio. Ik vind het fijn dat jullie draaien. Groetjes, Marnix Olaf Arendsen.

Stinnen Soldaatje. Midden in de langste winkelstraat van de stad woonde een speelgoedmaker die het mooiste speelgoed van het land maakte. Hij was de hele dag bezig geweest met 12 tinnen soldaatjes.

0: geld voor nieuw tin.
1: Het was al bijna sluitingstijd toen de deur openging en een oudere heer binnenkwam.
2: Goeiedag, beste speelgoedmaker. Zeg, ik heb zojuist gehoord dat u het mooiste speelgoed van de stad maakt. Mijn kleine neefje is jarig en ik zoek nog een cadeautje voor hem.
3: Oh, maar dan heb ik iets heel moois voor u. Ik heb ze nog maar net af. 12 tinnen soldaatjes in een doos.
2: Prachtig! Precies iets voor Florian.
3: Goed zo. Zal ik ze voor u inpakken?

0: Diezelfde avond was het een drukte van belang in het huis van de familie van Raven.
1: Wie is dat, mama? Wie is dat?
2: Zullen we eerst maar eens even open doen, jongen?
1: Oom Bredius!
3: Florian, mijn lieve neefje. Wat word jij toch groot?
1: Heeft u ook een cadeautje voor mij, oom Bredius?
0: Van achter zijn rug toverde zijn oom een prachtig versierd pakje tevoorschijn.
3: Ik hoop dat je het leuk vindt. Maak maar snel open.
1: Wauw, soldaten! Echte stoere soldaten!
0: Hij rende meteen naar zijn slaapkamer.
1: Hallo vrienden, kijk eens wat ik heb gekregen.
0: De kamer van Florian stond volgepropt met knuffelberen, dominostenen, blokken, auto's, pardoes, een duveltje in een doosje en midden op de tafel stond een prachtig kasteel met een ballerina die op één been stond.
1: Kijk jongens, dit is het kasteel dat jullie moeten bewaken. Jullie moeten goed voor de ballerina zorgen, want zij is heel belangrijk.
0: Urenlang speelde de jongen op zijn kamer. Natuurlijk waren de tinnen soldaatjes zo sterk dat ze alle draken wisten te verslaan.
1: Ja, goed zo!
2: Florian, je moet nu echt naar bed.
1: Mam, moet dat echt?
2: Ja, dat moet echt. Het is al bijna 12:00. Kom, dan stop ik je lekker in.
1: Oh, oké dan. Welterusten allemaal.
0: En toen Florian naar Dromenland vertrokken was...
4: Hé, ik dacht dat hij nooit ging slapen.
3: Oh, doe eens rustig, Dirk.
4: Ach, wat nou? We moeten altijd maar wachten tot hij slaapt. En als hij laat naar bed gaat, dan duurt me dat veel te lang. Want ik wil zo graag naar mijn mooie ballerinaatje kijken.
3: Je doet net of ze van jou is.
4: Is ze ook? Laat niemand het wagen om aan haar te komen.
0: De 12 tinnen soldaatjes kwamen ook tot leven. Ze sprongen stuk voor stuk van de vensterbank. Behalve het soldaatje met één been. Die bleef staan.
5: Oh, wat is ze mooi. En ze heeft net als ik maar één been.
0: Zo keek hij naar de dansende ballerina. Die danste zo sierlijk als een zwaan... tot het moment dat ze het soldaatje zag. Ze stopte met dansen en glimlachte naar hem.
5: Oh jee, ik geloof dat ik verliefd ben.
4: Hé, wat moet dat? Waarom kijk jij zo naar mijn ballerina?
5: Wie ben jij?
4: Ik ben Dirk de Duvel. En zij is Nina de ballerina. Mijn vriendinnetje.
0: Op dat moment sprong er een parachutist uit een papieren vliegtuigje bovenop het hoofd van het duveltje. De beer deed vlug het doosje van het duveltje op slot en het was direct een stuk rustiger.
3: Soms denk ik wel eens dat hij nooit zijn mond houdt.
5: Is zij echt zijn vriendinnetje?
3: Nee, dat denkt hij alleen maar.
0: Ondertussen werd er weer druk gespeeld en vooral ook heel veel gelachen. Totdat Dirk opnieuw uit zijn doosje tevoorschijn kwam. Hij was woedend. Hij huppelde met doosje en al zo hard als hij kon op het soldaatje af, gaf hem een flinke zet en zag hem zo het open raam uitvliegen. Met een harde klap belandde het soldaatje op de straat.
5: Auw, dat was me het ritje wel. Hoe kom ik ooit weer terug naar Nina?
0: Het was al zo laat en hij was zo moe dat hij in slaap viel.

0: Het soldaatje probeerde zich op zijn ene been staande te houden in het gammele bootje. Dat viel niet mee, want al snel raakte hij in een stroomversnelling.
1: Oh nee, ik moet me stevig vasthouden, want anders overleef ik dit niet.
0: Er viel niets meer aan te redden. De val was diep en de landing hard. En alsof dat nog niet genoeg was...
2: Wel, wie hebben we daar?
0: Op de rand zat een dikke verkoude rat zijn neus te snuiten in een knalrode zakdoek. Met zijn staart hield hij het bootje tegen.
1: Wat doet u? Ik ben een dappere soldaat. En wie bent u? En trouwens, wat stinkt het hier?
2: Mijn naam is Rembrandt. Rembrandt de ratwacht. En ik controleer alles en iedereen die in het riool voorbij komt. Dit is namelijk een beschermd natuurgebied. En die stank hangt hier nou eenmaal. Dus wend er maar aan.
1: Maar ik wil helemaal niet in het riool zijn. Ik wil terug naar de speelkamer waar ik vandaan kom. Naar mijn vriendinnetje Nina.
2: En toch ben je hier? Wat zal ik zeggen? Jammer voor je.
3: Weet u misschien hoe ik weer zo snel mogelijk boven de grond kom?
2: Boven de grond? Boven de grond? Ik ben nog nooit boven de grond geweest. Daar wonen mensen. Bah!
3: Maar ik ben verliefd. Ik moet terug naar boven.
2: Ben je verliefd?
3: Ja, op de allermooiste ballerina die ik ooit heb gezien. Ze heeft één been en ze kan prachtig dansen. En...
2: Hou op. Ik kan het niet tegen als je zo doet. Bah! Bij de bocht moet je rechtsaf. Ga maar gauw verder. Ga maar. Doe maar. Vlug.
3: Duizendmaal dank, meneer de ratwacht.
2: Ja. Het is al goed.
0: De rat gaf het bootje nog een duwtje en riep het soldaatje na.
2: Oh ja, voor ik het vergeet, pas op voor de spinnen, de padden en al het andere ongedierte.

0: De volgende morgen werd hij gewekt door de zon. Door de schittering werd hij opgemerkt door twee jongens.
1: Moet je nou eens kijken, een soldaat! Oh, tof! Zullen we een bootje vouwen van een krant en dan laten we hem varen in de sloot bij onze school?
0: Ze pakten hem op en namen hem mee naar de sloot. Daar vouwden ze een bootje van een oude krant en trakteerden het soldaatje op een boottochtje.
1: Hou je vast, hè? Daar ga je, soldaat!
2: Hij zit op een boot, joh! Dan is het toch een matroos!
1: Oh ja,

0: Utrecht.
1: Dagenlang had het soldaatje gevaren. Door smalle, donkere, vochtige, stinkende rioolgangen. Met alleen maar overal enge geluiden.
2: Wat is dat toch? Het lijkt wel of ik allemaal pootjes hoor. Wie is daar?
1: Op dat moment sprongen er tientallen spinnen op hem af. Het soldaatje trok zijn zwaard en vocht voor zijn leven.
2: Als ik kan winnen van grote vuurspuwende draken, dan kan ik toch zeker wel een paar spinnetjes aan?
1: Dapper bleef het soldaatje om zich heen meppen met zijn houten zwaardje. Totdat alle spinnen waren verdwenen.
2: Phew, dat was nog eens spannend. Oh, kijk nou. Ik zie licht in de verte. Het is de zon. Daar moet ik naar boven.
1: Maar het was geen vaste grond wat hem te wachten stond.
2: Ik ben op zee. Dit is wel heel ver van huis. En met al deze hoge golven weet ik niet hoe lang ik het volhou.
1: Het weer werd slechter en de golven hoger en hoger. Niet veel later kukelde het soldaatje dan ook over de rand van het bootje, zo in de bek van een gigantische vis.
2: Wow, ik geloof dat ik een kanjer aan mijn haak heb.
1: Het was ongelooflijk maar waar. Precies op die dag werd de vis gevangen door twee oude bekenden van het soldaatje. Florians vader Ben en oom Bredius. De mannen gingen zo snel mogelijk naar huis om trots hun vangst te laten zien.
3: Dat is een kanjer. Oh, daar ga ik iets heel lekkers van maken en ik heb al wat ideetjes.
1: Moeder ging direct aan de slag. Toen ze de vis wilde schoonmaken, kwam ze iets hards en glimmends tegen. Nou, je snapt het al. Het was het tinnen soldaatje met één been.
3: Die moet van Florian zijn. Florian, kom eens kijken. Ik heb je soldaatje teruggevonden. Hij zat in de vis die je vader en oom Bredius hebben gevangen.
4: Wow, gaaf man! Nu kan hij weer meevechten met de anderen.
1: Hij bracht het soldaatje naar boven en zette hem weer bij de andere soldaatjes. Nina danste voor het kasteel. Prachtig, zoals altijd.
2: Ik moet naar haar toe.
1: Via de bromtol, de blokkendoos, een stoel en een stapel boeken kwam hij bij zijn droomballerina terecht.
2: Hallo, Nina.
1: Maar de ballerina zei niets. Nina boog zich naar het soldaatje toe, glimlachte en kuste hem.
5: Had ik jou niet weggestuurd, stomstuk tin?
1: Dirk de duvel uit het doosje werd rood van woede. Hij had gehoopt dat hij het soldaatje nooit meer zou zien.
2: Ja, maar ik ben weer terug zoals je ziet. Nina en ik horen bij elkaar.
5: Dat had je gedacht? Ze is van mij. Zullen we erom vechten?
1: Het soldaatje pakte zijn zwaard en probeerde Dirk te raken. Maar het soldaatje had al zoveel moeten vechten de afgelopen dagen dat hij er de kracht niet meer voor had. 1 seconde lang was het duveltje hem de baas. En voordat hij het wist, belandde het soldaatje in de open haard.
5: Zeg maar dag met het handje, eenbeend soldaatje.
1: Nina zag hoe haar dappere soldaat in het vuur lag en sprong in een sierlijke boog achter hem aan. En daar lagen ze, het soldaatje en de ballerina, samen in de vuurrode vlammen. De volgende morgen, toen de moeder van Florian de open haard schoonmaakte, vond ze iets vreemds tussen het as.
3: Wat is dat nou? Een hart van tin, met een rood pailletje erop. Wat mooi.
1: Moeder pakte een lint en hing het aan de schoorsteenmantel. En daar hangen ze nog steeds. De ballerina en haar dappere tinnen soldaatje.

0: was hard.
1: Ik denk dat ik een beetje doof ben geworden.
2: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasschaaf.
3: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
2: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren Live.
4: Julianatoren Live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.
5: Hello party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going to...

0: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
1: Bobbejaanland bestaat 65 jaar en dat vieren we samen met jou. Beleef een avontuurlijk dagje uit, vol spanning en de typische Belgische gezelligheid. Ontdek meer dan 40 attracties voor de hele familie in een groene omgeving. Vlieg aan topsnelheden voorbij op een van de 8 achtbanen of geniet rustig van het uitzicht in het Reuzenrad. Beleef een hoedvol avontuur in Bobbejaanland, net over de grens. Voordelige tickets op bobbejaanland.be.
2: 350 jaar geleden speelden koningen en koninginnen spellen in de tuin van Paleis het Loo. Nu ben jij aan de beurt. Speuren, spelen, knutselen en kijken naar de nieuwe shows. Wil jij ook terug in de tijd? Kom naar de Prinsen en Prinsessendagen. Elke dinsdag, woensdag en donderdag van 21 juli tot en met 20 augustus op Paleis het Loo.
1: Deze zomer barst het feest voor de 65ste verjaardag van Bobbejaanland echt los. Geniet van meer dan 40 attracties, muzikaal entertainment en de vrolijke Nickelodeon parade. En dat alles in een groene omgeving. Beleef een hoedvol avontuur in Bobbejaanland, net over de grens. Voordelige tickets op bobbejaanland.be.

My Soul van Bruno Mars is deze week de superhit bij Hallo Kids Radio. Superhit.

met mee. Ja, je kunt het. Niet omvallen. Leuk jou te leren kennen. Maar ik moet nu gaan. Dat komt door mijn nieuwe schoenen.

In het peuteruurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

Hallo, luister allemaal naar de Kids Radio. Want de Kids Radio is super top. En je kan er lekker op dansen met de muziek. En als je niks te doen hebt, ga je toch lekker luisteren naar de Kids Radio. Liefst Daphne.

0: dappere kleermakertje. Op een van de meest stralende dagen van het jaar zat een klein mannetje met zijn benen over elkaar geslagen op een grote tafel voor het open raam. Hij had een vestje op zijn schoot liggen en was druk bezig met naald en draad om een lapje over een gat te naaien.
1: Zo, nou dat wordt weer een mooi vestje. Maar voordat ik verder ga, maak ik eerst een boterham klaar, want ik rammel van de honger.
0: Hij liep naar de keuken, pakte een bord en maakte een boterham met aardbeienjam.
1: Wat is een boterham met jam toch lekker?
0: Maar dikke bromvliegen hadden de jam ook geroken.
1: Bah, vieze vliegen!
0: Het kleermakertje werd boos en sloeg...
1: Hebbes!
0: met zijn hand in de jam.
1: Oh, gatsiedari, wat een kleverige troep.
0: Hij keek naar de boterham die aan zijn hand kleefde en trok hem eraf. In de jam telde hij 7 vliegen.
1: Wauw, 7 bromvliegen in 1 klap dood. Oh, dat moet het hele dorp weten.
0: Hij waste zijn handen en pakte een sjaal. Daarop borduurde hij met gouddraad 7 in 1 klap.
1: Oh, maar wacht eens even. Niet alleen het dorp moet het weten. Nee, de hele wereld moet het weten. Ik trek erop uit.
0: Hij pakte snel wat kleding bij elkaar en iets om te eten. Een zacht gekookt eitje en een stuk oud hard brood.

0: netjes te hebben gelopen, hielden de groene velden op om plaats te maken voor een groot bos. En daar kwam hij een reus tegen, die probeerde te lezen wat er op de sjaal van het kleermakertje stond.
1: Zeven in één klap. En ik moet geloven dat zo'n klein opdondertje als jij er zeven in één klap heeft neergeslagen.
2: Oh, toch is het zo. Wil je een wedstrijdje met me doen?
1: Wat? Een wedstrijd? Dat verlies je, kruimel. Nou, kom maar op dan. Zie jij deze steen? Kijk.
0: De reus vermorzelde de steen met zijn vuist tot gruis.
1: Doe jij me dat maar eens na, kleintje.
0: Het kleermakertje deed net alsof hij een steen pakte. Maar in werkelijkheid pakte hij vliegensvlug het zacht gekookte eitje uit zijn zak.
2: Kijk maar eens goed, grote lummel.
0: Natuurlijk had hij het ei zo fijn geknepen. De reus die dacht dat het kleermakertje ook een steen tot gruis had geknepen, schrok zich een hoedje.
1: Oké, jij bent inderdaad erg sterk. Zou jij mij kunnen helpen? Ik moet wat bomen mee naar huis nemen, want ik heb brandhout nodig.
2: Oh, tuurlijk, ik help je wel.
0: Maar eerst wilde het kleermakertje iets eten. Dus pakte hij het brood. Maar dat was zo oud dat het kraakte tussen zijn kiezen.
1: Hé? Wat eet jij daar?
2: Steen. Ik eet iedere dag twee stenen. Daar word je reuzensterk van.
1: Echt waar?
2: Ja, kijk, hier liggen nog meer stenen. Oh, die daar ziet er lekker uit.
0: De reus pakte de steen op en nam er een grote hap van.
1: Auw, mijn kiezen, auw, auw.
2: Ah, dat is normaal. Dat gebeurde bij mij ook de eerste keer. Maar blijven proberen, want je wordt steeds sterker, totdat het je een keertje lukt.
1: Ah, hou op, opschepper. Ik weet nu wel dat je sterk bent. Hier heb je een paar bomen. Die kun je zeker wel alleen dragen, hè?
2: Ja, kijk, dat zou ik best willen, maar die bomen zijn voor jou. Dus ik vind dat je dat zelf moet doen. Maar omdat je zo aardig bent, wil ik wel de takken voor je dragen, oké?
0: Hij knikte grommend. Hij pakte de boomstammen en gooide ze over zijn schouder. Achter hem kroop het kleermakertje bovenop de takken die over de grond sleepte.
2: Nou, op deze manier hoef ik lekker zelf niets te dragen. En de reus merkte toch niet, want omkijken is er niet bij.

0: gaat. Op zijn gat.
1: Na een tijdje kwamen ze bij het huis van de reus. Het kleermakertje sprong snel op de grond.
2: Ja, gooi die boomstammen daar maar neer. Ja, die takken waren ook zwaar, hoor.
1: En weer gromde de reus iets onverstaanbaars. Samen gingen ze het huis in. Daar zaten twee broers van de reus aan tafel.
3: Mannen, maak eens iets lekkers klaar voor deze krachtpatser.
4: Krachtpatser? Zie ze vliegen?
2: Dat is een klein opdondertje.
3: Kijk dan naar zijn sjerp. 7 in 1 klap. Hij heeft mij geholpen met die bomen die buiten liggen. En hij eet stenen.
1: De broers die behoorlijk onder de indruk waren, haasten zich om een lekkere maaltijd voor het kleermakertje in elkaar te draaien. Daarna maakten ze een bed voor hem op. En toen de reuzen allang in dromenland waren, was het kleermakertje nog altijd klaar wakker.
2: Hé, wat is dit matrashobbelig? Yes. Zo kan ik toch niet slapen, alsof er allemaal erten in mijn bed liggen. Nou, ik ga wel op de grond liggen, onder het bed.
1: Zo gezegd, zo gedaan. Maar midden in de nacht werd het kleermakertje wakker.
4: 7 in 1 klap? Wie denkt hij wel dat hij is?
2: Hé, zullen wij hem eens die 7 in 1 klap geven? Hij slaapt toch?
1: Zachtjes pakten de reuzen hun knuppels en slopen naar het bed van het kleermakertje. En daar sloegen ze erop los.
2: Ja.
1: Het kleermakertje, die veilig onder het bed lag, probeerde zijn lachen in te houden. Tevreden mompelend keerde

0: De drie reuzen weer terug naar hun bed. En toen het kleermakertje zeker wist dat ze sliepen, liep hij naar de deur, gooide die met een klap open en riep die zo hard als hij kon.
1: Dus jullie dachten mij iets te kunnen maken. Ik, degene die er 7 in 1 klap dood kan slaan.
0: De reuzen schrokken zich een hoedje en wisten niet hoe snel ze weg moesten komen. In hun pyjama's renden ze naar buiten en vluchtten ze het land uit. Ondertussen was het nieuws van het kleermakertje als een lopend vuurtje door het land gegaan. Ook de koning hoorde van hem. Hij was radeloos, want er zaten ook bij hem 2 reuzen in het bos waar zijn koninkrijk veel last van had.
2: Boede, laat die man hier komen. Ik wil hem spreken.
0: Maar dat was nog niet zo eenvoudig, want het kleermakertje speelde niet meer voor held. Hij had inmiddels een nieuw huisje gevonden en was weer aan de slag gegaan als kleermaker. Maar toen de bodem uiteindelijk vond, wilde hij toch wel mee naar het kasteel.
3: Majesteit, u wilde mij spreken?
2: Ah, eindelijk. Ja, ik heb van je heldendaden gehoord. Jij slaat er 7 in 1 klap dood als het op reuzen aankomt. Jij bent onze man. Jij wordt generaal van ons leger. In de noordelijke bossen wonen namelijk 2 gevaarlijke reuzen. Al mijn onderdanen zijn bang voor ze. Denk jij dat jij ze kunt verslaan?
3: Ik wil het graag proberen, majesteit.
0: 2 dagen later liep het kleermakertje met zijn leger naar de noordelijke bossen.
4: Generaal, vanaf hier durven we niet verder.
3: Toch, stelletje lafaards, maar het maakt niet uit.
0: Het kleermakertje deed zijn jasje uit.
3: Hou jij mijn jasje even vast?
0: En rolde zijn mouwen op. Als een echte held liep hij het bos in en liet de soldaten angstig en bibberend achter. Midden in het bos op een open plek zag het kleermakertje de 2 reuzen liggen. Het kleermakertje verzamelde een aantal stenen in zijn zakken en klom naar een hoge tak boven de 2 reuzen. Hij pakte een steen en gooide die op de buik van 1 van de 2. De reus werd natuurlijk wakker.
5: Oei, oei, waarom sla jij mij?
6: Ik sla jou helemaal niet.
0: De 2 keken elkaar verbaasd aan en vielen weer in slaap. Toen gooide het kleermakertje een steen op de borst van de 2e reus.
6: Wat doe jij nou? Ik zei toch dat ik je niet had geslagen?
0: Hij draaide zich om en wilde weer verder slapen. Maar het kleermakertje liet weer een steen vallen op de 1e reus.
5: Hoi, krijg nou wat. Je slaapt maar wel. Wil jij soms vechten?
6: Ja, kom maar op. Ben je spuugzat? Ik sla je tot appelmoes.
0: De 2 reuzen sloegen elkaar zo hard dat het bos ervan trilde. Plotseling werd het muisstil.
3: Komen jullie maar! Oh ja, en neem een jasje mee!
0: De soldaten kwamen voorzichtig naar het kleermakertje toe. Deze stond triomfantelijk bovenop de 2 reuzen die naast elkaar lagen. Toen de koning hoorde wat er was gebeurd, werd ook hij een beetje bang voor het kleermakertje.
2: Oh, misschien wil hij wel koning worden. Weet je wat? Ik geef dat kleermakertje nog een heel moeilijke opdracht. Die durft hij vast niet uit te voeren. En als hij het wel durft, dan overleeft hij het toch niet.
3: Majesteit, daar ben ik weer.
2: Je bent alweer terug. Nou, heel erg bedankt voor het doden van de 2 reuzen, hoor. Ik heb alleen nog een 2e en tevens laatste verzoek.
3: Zegt u het maar, majesteit.
2: In de zuidelijke bossen woont een boze eenhoorn. En hij is echt heel erg boos. En heel erg gevaarlijk.
3: En u wilt graag dat ik die eenhoorn vang?
2: Ja, vangen. Vang de boze eenhoorn. Als het je lukt, krijg je de helft van mijn koninkrijk. En mag je bovendien trouwen met mijn dochter. Oh, wat beloof ik nou toch allemaal weer?
3: Dat komt in orde, majesteit. Mag ik een bijl en een stuk touw lenen?
0: Dat was geen probleem.

0: tegen de middag kwam hij bij de plek aan waar de eenhoorn zou moeten wonen.
1: Dit klopt niet. Dit is te stil.
0: Opeens hoorde het kleermakertje, die tegen een boom aan stond, gesnuif. Hij draaide zich om en daar stond de eenhoorn.
1: Oh, jij bent echt heel erg boos.
0: De eenhoorn brieste.
1: Als hij mij nu aanvalt, moet ik wegspringen, zodat hij zijn hoorn in die boom boort. En er is maar één moment waarop ik dat kan doen, anders ben ik dood.
0: Ging het razendsnel door het hoofd van het kleermakertje. De eenhoorn kwam briesend op hem af. Het kleermakertje wachtte en sprong op het laatste moment opzij. De eenhoorn boorde zijn hoorn in de boom.
1: Ik wist het wel. Ik wist dat ik het kon.
0: De eenhoorn was zo geschrokken en duizelig dat hij zich gewillig liet meevoeren naar het paleis.
2: Je bent werkelijk waar. Het dapperste kleermakertje dat ik ken. Ik moet mijn woord houden. Vooruit, je mag met mijn dochter trouwen.
0: Enkele maanden later luiden alle klokken in het hele koninkrijk. Want het kleermakertje trouwde met zijn lieve prinses. En ze leefden nog lang en gelukkig met hun 13 kindertjes. En de koning? Die was in zijn nopjes met zijn nageslacht.
2: Nee, niet al het zwaar komen. Blijf eraf, tot verpakken. Dat is veel te gevaarlijk. Niet op Lucinda springen, jongens. Giribald, we leggen ophouden.

Hallo, wij waren vandaag koekjes aan het bakken. We hebben lekker Radio Kids aangezet. En was daardoor een stuk leuker. Want er waren ook liedjes die we kenden. Dus gingen we een beetje meezingen. Doei! Groetjes, Elise.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9
1: met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan!
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag, 's ochtends van 6 tot 9.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

ik ben Fabian. Ik vind dat jullie zo erg jullie best doen. Dus mensen die dit horen, geef even een applausje voor hun. Want hun doen echt hun best, vind ik. Groetjes, Fabian.

0: De leukste muziekmix. Hallo Kids Radio. Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de app.

0: Wij zijn
1: Leonie
0: en Marit.
2: En wij wensen iedereen een hele fijne dag.
0: Doei!
3: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Davy, weet je waar ik zin in heb?
1: Nou?
0: De zomer.
1: Nou, ik in een ijsje.
2: Hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou. Dit is Hallo Kids Radio.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Delfina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rienske. Groetjes!
3: Ik ben Tijn en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien we Marissa en Sarah.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk! Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.

0: had een rover, zoals je haar samen had een sprookjesboek. Maar deze jongen hier zit barstend vol met al vertoverkunsten op verzoek.
1: Kan u beter in de aanval gaan met al die ammunitie in je

0: Hada.
1: Hey, hallo. Ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
2: De Dirk Schelen Show!
1: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Vivo Perla Musica.
1: Wij luisteren naar jullie radio en hebben het echt heel gezellig. We hebben een hele dansvloer gemaakt en dansen op alle nummers. Joehoe!

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
8: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Dit jaar jou superleuk. Groetjes, Kas.
1: On My Soul van Bruno Mars is deze week de superhit bij Hallo Kids Radio. Superhit.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

In het peuteruurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

0: ooit nog een beetje vol, Janna?
1: Tuurlijk, Sjaar. Wat gaan we eigenlijk nog meer voor leuke dingen doen?
0: Nou, nog veel meer.
2: Taarten bakken, hupsakee. Plakken met papiermaché.

0: dat was al superleuk, Janna.
1: Ja, Saar, ik geef het wel 100.000 dikke duim omhoog.
2: Jullie zijn superleuk. Groetjes van... Koen. Ja, en Senne.

0: Dag iedereen, ik ben Kabouter Plop en vandaag leer ik jullie de ganzenpas.
1: Je wordt daar zo moe van de ganzenpas. 1,